start to make it better.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In de Hoge Venen heeft de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld. De brand is daarmee onder controle, dat meldt de gouverneur van Luik. Het vuur brak vrijdagmiddag uit. Vooral aan de oostkant had de brandweer het moeilijk. Journaliste Louise Buket.
3: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven.
2: Bij de brand is al 3000 hectare natuur verwoest. In de Var, in het zuiden van Frankrijk, is de natuurbrand na een maand eindelijk geblust. Het vuur brak uit op 21 juli. In totaal werden 11.000 brandweerlieden ingezet. 6.000 mensen moesten geëvacueerd worden en tientallen huizen raakten beschadigd. Bij de brand is 5.700 hectare natuur verwoest. De grote brand in de Gironde woedt wel nog. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje in hun tweede groepsmatch. Spanje en België staan samen op kop met 4 punten. Morgen volgt de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 gaan naar de volgende ronde. We krijgen een bewolkte dag met soms buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen en zo'n 20 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In de Hoge Venen heeft de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld. De brand is daarmee stilaan onder controle, dat zegt de gouverneur van Luik. Vooral aan de oostkant had de brandweer het erg moeilijk, omdat ze amper tot bij de vlammen geraakte. Journaliste Louise Buket.
3: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven.
2: Het vuur in de Hoge Venen brak vrijdagmiddag uit. Meer dan 3000 hectare natuur is verwoest. De natuurbrand in de Var in het zuiden van Frankrijk is na een maand eindelijk geblust. Daar brak het vuur op 21 juli uit. Tientallen huizen raakten beschadigd. 6000 mensen werden geëvacueerd. 5700 hectare natuur is daar verwoest. De grote brand in de Gironde woedt wel nog altijd. De lange termijnrente in ons land staat op het hoogste peil sinds 2012. Ze klom gisteren naar ruim 3,8%. Dat betekent dat de overheid meer moet betalen als ze geld leent voor een periode van 10 jaar. En dat heeft gevolgen voor ons allemaal, zegt HLN-geldexpert Chris Sugira.
4: Bijvoorbeeld wie een huis wil kopen, zal een hogere rente moeten betalen. Dat kan toch wel een paar duizend euro's verschillen. En als dat aanhoudt, dan moet de overheid binnenkort lenen aan een hogere rente. Nu, we zitten al krap bij kas. Dat betekent dus dat we extra inspanningen moeten leveren bij de volgende begrotingsonderhandelingen.
2: En dat is dus slecht nieuws voor premier De Wever, die volgende week aan zijn begrotingsgesprekken begint. Hij wil 10 miljard euro vinden. Maar er is ook goed nieuws. Door die hoge rente wordt sparen dan weer interessanter. Consumentenorganisatie Testaankoop heeft dit jaar al zo'n 30 klachten gekregen over de Belgische webwinkel Unique Fashion. Die is erg populair door de lage prijzen en doordat influencers het merk promoten. Je hoort Ortwin Huismans van Testaankoop.
5: Meestal zijn dat klachten over de niet-levering van bestelde goederen of de zeer trage levering, maar ook over de zeer slechte communicatie. De consumenten proberen op allerlei manieren contact te nemen met het bedrijf, maar ze geven niet thuis, ze doen loze beloftes. Ja, er komt eigenlijk geen oplossing voor hun probleem.
2: Als je zelf slachtoffer bent, kan je een ingebrekenstelling indienen of de consumentenombudsdienst contacteren. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Panthers kwamen 1-0 voor, maar Spanje scoorde later nog tegen. Er zat nogthans meer in, zegt speelster Michelle Struik.
6: Geen man overboord, het is nog altijd een puntje. Maar ja, we starten die match zo sterk, onze eerste helft was zo sterk. En we moesten dan gewoon een grotere voorsprong maken of gewoon ja, de wedstrijd op een volwassen manier afmaken.
2: De Panthers en Spanje staan na twee wedstrijden samen op kop in de groep. Morgenavond spelen onze hockeyvrouwen hun laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste twee mogen naar de volgende ronde. En rode duivel Axel Witsel gaat bij Nice in Frankrijk voetballen. Hij tekende een contract voor 1 seizoen met een optie op een extra jaar. Witsel is 37. Vorig seizoen speelde hij bij Girona in Spanje. We krijgen een bewolkte dag met soms buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen bij zo'n 20 graden.
7: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
8: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
9: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
8: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
9: Wie is dat? Ook een kinesist?
8: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
10: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De kachoek plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek zijn niet meer, hebben ze nog roepen.
4: Zeg maar één.
5: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdeus hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegooid aan gestuind, zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot aan.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Het is een goede nacht geweest in de strijd tegen de vlammen in de Hoge Venen. Er waren enkele heropflakkeringen hier en daar, maar de brand is niet groter geworden. Dat melden onze collega's van RTL. De gouverneur van Luik zei gisteravond dat de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld heeft, waardoor ze alles ook stilaan onder controle krijgen. Ook in het oosten, waar de brandweer maar moeilijk bij de vlammen geraakt. Journaliste Louise Bucket.
9: Dat veengebied, daar kunnen moeilijk brandweerwagens komen. Te veel putten, te veel bobbels, maar brandweerlieden die kunnen daar wel komen, maar dan wel te voet met brandslangen. Heel moeilijk werken. Het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd heel alert blijven.
8: Daarnaast worden wegen versperd door omgevallen bomen. Ook de regen helpt de brandweer om het vuur onder controle te krijgen. Al konden de blushelikopters daardoor gisteren niet opstijgen. Het is niet zeker of dat vandaag wel zal lukken. In Menen in West-Vlaanderen woedt een grote brand bij een afvalverwerkend bedrijf. Wellicht vloog een batterij in brand, maar dat is nog niet zeker. Er vielen geen gewonden, maar er hangt veel rook. En buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren dicht te houden. Ze hebben daarover een bericht gekregen via Be Alert. De brandweer krijgt steun van collega's uit Frankrijk. De lange termijnrente in ons land staat op het hoogste peil sinds 2012. Ze klom gisteren naar ruim 3,8%. Dat betekent dat de overheid meer moet betalen als ze geld leent voor een periode van 10 jaar. En dat voelen we allemaal, zegt HLN-geldexpert Chris Sugira.
10: Bijvoorbeeld wie een huis wil kopen zal een hogere rente moeten betalen. Dat kan toch wel een paar duizend euro's verschillen. En als dat aanhoudt, dan moet de overheid binnenkort lenen aan een hogere rente. Nu, we zitten al krap bij kas. Dat betekent dus dat we extra inspanningen moeten leveren bij de volgende begrotingsonderhandelingen.
8: En dat is dus slecht nieuws voor premier De Wever. Die begint volgende week aan zijn begrotingsgesprekken. Hij wil 10 miljard euro vinden. Maar er is ook goed nieuws. Want door die hoge rente wordt sparen dan weer interessanter. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Panthers kwamen 1-0 voor, maar Spanje scoorde later nog tegen. Er zat meer in, zegt speelster Michelle Struik.
11: Geen man overboord, het is nog altijd een puntje. Maar ja, we starten die match zo sterk. Onze eerste helft was zo sterk. En we moesten dan gewoon een grotere voorsprong maken. Of gewoon ja, de wedstrijd op een volwassen manier afmaken.
8: België en Spanje staan na twee wedstrijden samen op kop in de groep. Morgenavond spelen onze Panthers hun laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste twee gaan door. We krijgen een bewolkte dag met soms buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen bij zo'n 20 graden.
12: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
13: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
14: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer het thuisen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
15: Minerva.
16: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen. Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
17: Goedemorgen beste luisteraars, ik ben Jan de Palmenaire en vandaag op woensdag 19 augustus neem ik u mee door een reeks fantastische nummers. Dit is de top 1000 van Minerva en dit zijn een aantal die het niet hebben gehaald.
18: Verdwenen uit de Radio Minerva top 1000.

album Guilty, waarvan meer dan 12 miljoen exemplaren werden verkocht op 707. Uiteraard Barbara Streisand en Barry Gibb. Beste luisteraars, vergeet niet, ik ben hier niet alleen. U kunt uiteraard naar de studio bellen. Rosina zit vandaag achter de telefoon. We gaan nu naar 706, The Four Seasons. Een nieuwe binnenkomer met Can't Take My Eyes Off You. Met natuurlijk Frankie Valli, die later hoge ogen zou gooien met de Bee Gees in Greece.

Four Seasons op 706. En dan nu naar de, ja, toch wel een van de beste popstemmen die we ooit gehad hebben. George Michael, veel te vroeg gestorven, hè, op 53. Op 705 staat hij met Careless Whisper, een stijger van 849.

George Michael nog op 705. Niet vergeten mensen, u kunt bellen naar de studio. Rosina, staat u graag te woord. En u kunt ook meedoen met de wedstrijd. Hè. Wij laten u raden naar wanneer de hoogste binnenkomer gaat verschijnen in de top 1000. En ook natuurlijk op de website vindt u veel informatie over deze top 1000. En zeker als laatste, niet vergeten, zondag afkomen 23 augustus in de namiddag grote finale. Nu dan, Bourville Salade de Fruits op 704. Smakelijk!

704, ja, een serieuze zakker van 317. Dusty Springfield nu, met een nummertje dat eigenlijk oorspronkelijk voor Aretha Franklin geschreven was, maar ja, die wou het niet. Op 703, Son of a Preacher Man.

is Steve Springfield. U luistert nog steeds naar de Radio Meneer van Top 1000. We zitten aan nummer 702, een daler van 370. Nat King Cole met Fascination. Oorspronkelijk een Frans liedje uit 1905. Een trage wals en veel gecoverd in de jaren 50.

King Cole. Nu iets totaal anders. Nieuw binnengekomen op 701. Buddy Holly met een nummer van Chuck Berry. Een brown-eyed handsome man.

Ja, beste luisteraars. Dat was Buddy Holly met Brown Eyed Handsome Man. We hebben even een achterliggend klein issue dat we proberen op te lossen. Ik weet nog niet direct wanneer dat we daar gaan uitgeraken. We zitten dus ondertussen op bijna de 300ste plaat die we hebben gehad. Dus het gaat ongelooflijk goed vooruit. Ik kan misschien even laten weten dat u nog steeds kunt bellen, uiteraard, naar de studio, naar Rosina. En dan gaat hij graag naar u luisteren wat uw antwoord is op de wedstrijdvraag, namelijk wanneer de nieuwste plaat gaat binnenkomen in deze top 1000. We gaan nu naar nummer 699, dat is Edith Piaf, Hymne à l'amour, nieuw binnengekomen, een nummertje uit 1950.

0: computer is een beetje op hol geslagen als excuus daarvoor. U had natuurlijk nog het nummer 6700 te goed. Dat is Louis Nees, Mijn Vriend Benjamin. Wil ik u echt niet onthouden. Een daler van 242. Hier is Louis Nees.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen. Hier kan je

gezien. Maakte mij tot vriend van Benjamin. Maakte mij tot vriend van Benjamin. Wij dan maar naar Katelijne Waver om tomaten te gaan plukken.

Nees, u luistert nog steeds naar de top 1000 op Minerva. Johnny Hallyday nu op 698 met T'étendre année. Een stijging, ja, een lichte stijging. Het is een nummertje dat hij in Nashville opnam en het is eigenlijk een vertaling van Tender Years. Johnny Hallyday.

Goed nummerke. Dan nu iets, wat pittiger. Van McCoy met The Hustle. Zeer moeilijke tekst om mee te zingen. Het is een disco-hit uit 1975. De tekst is Do It, Do The Hustle. 697.

each day of your life be a good day. Als dat niet een goede leuze is om de dag mee door te komen, dan weet ik het ook niet. Chris Andrews nu, die staat op 695 met Yesterday Man, nummerke uit 1965.

Dat was Chris Andrews. Nu op 6,94 een dollar ja, van 555. Poetry Motion van Johnny Tillotson uit 1960.

Go to Emotion, een nummerke van Paul Kaufman en Mike Anthony. Het gaat over schoolmeisjes die aan het raam passeren. In de vakantie kan je die niet zien natuurlijk. Op 6.93, een nummer dat 7 weken op 1 in de UK stond met Johnny Ray, is dit Just Walking in the Rain. Het is toepasselijk gedaan met de zomer. Johnny Ray.

Dat was nog Johnny Ray. U luistert nog steeds naar de top 1000 op Minerva. We zitten al een serieus stuk gevorderd, zoals u merkt natuurlijk. We hebben er een goed 300 gedaan de voorbije 2 dagen. Ja. We zitten op de 3e dag, woensdag 19 augustus. Vergeet niet, u kunt nog altijd bellen, beste luisteraars. Bellen naar de studio, daar zit Rosina. En die luistert graag naar uw gokje op de wedstrijd. De wedstrijd die gaat over... U mag raden wanneer de hoogste nieuwkomer binnenkomt. En daar staat echt een mooie prijs tegenover. En die prijs die kunt u dan weer bij ons komen ophalen, als u gewonnen heeft natuurlijk, op zondag 23 augustus in de namiddag. Dan is er hier namelijk een groot event. Dat is de finale van de top 1000. Dat doen we hier in de tent, naast het Minerva Café. Daar valt veel te beleven. Daar zullen zo goed als alle presentatoren aanwezig zijn, of toch veel. U kan er een babbeltje mee slagen. U kan ze iets van dichtbij bekijken. Ik heb gisteren gehoord dat u ze zelfs mag aanraken. Ik wil daar toch nog even met onze voorzitter over debatteren. Maar in ieder geval, er wordt een fijn evenement. En weer of geen weer. Er is hier een grote tent en daar kunt u dus alles mee beleven. We zitten aan het einde van uur 1. Dat is goed verlopen, ondanks een paar interne strubbelingen waar u hopelijk niet te veel van gemerkt hebt. Maar we gaan zo dadelijk naar uur 2. En dat wordt weer fantastisch met heel veel mooie nummers die u gekozen heeft. Tot zo dadelijk.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva, van het Antwerpen.
5: De lijn heeft maar 3 mensen in dienst om alle gevallen van agressie tegen personeel te verwerken. En dat zijn er elk jaar zowat 2000. Dat klagen de vakbonden aan in het Nieuwsblad. Je hoort Carlo Maassen van het ACV.
6: Zij doen hun uiterste best, maar omwille van het feit dat de druk enorm is, moeten politiediensten en parketten vaak langer wachten op de beelden. Wanneer dat er zich een incident voordoet en daar kan onmiddellijk op gereageerd worden, is de kans veel groter dat de daders gepakt worden. Hoe langer dat het duurt, hoe meer kans dat er is dat daders zich verspreiden over het land, misschien zelfs naar het buitenland vluchten.
5: En mogelijk krijgen die 3 binnenkort nog veel meer gevallen binnen, nu controleurs bodycams mogen dragen. Vlaamse minister van Mobiliteit De Ridder zegt dat de kritiek niet klopt. En er zijn er meer mensen bezig met de aanpak van agressie bij de lijn. In Menen in West-Vlaanderen woedt een grote brand bij een afvalverwerkend bedrijf. Wellicht vloog een batterij in brand, maar dat is nog niet zeker. Er vielen geen gewonden, maar er hangt wel veel rook. Buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren dicht te houden. Ze hebben daarover een bericht gekregen via BeAlert. De brandweer krijgt steun van collega's uit Frankrijk. Het is een goede nacht geweest in de strijd tegen de vlammen in de Hoge Venen. Er waren enkele heropflakkeringen hier en daar, maar de brand is niet groter geworden. Dat melden onze collega's van RTL. De gouverneur van Luik zei gisteravond dat de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld heeft, waardoor ze alles ook stilaan onder controle krijgen. Ook in het oosten, waar de brandweer maar moeilijk bij de vlammen geraakt. Journaliste Louise Buket.
7: Dat veengebied, daar kunnen moeilijk brandweerwagens komen. Te veel putten, te veel bobbels, maar brandweerlieden die kunnen daar wel komen, maar dan wel te voet met brandslangen. Heel moeilijk werken. Het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd heel alert blijven.
5: Ook de regen helpt de brandweer om het vuur onder controle te krijgen. Al konden de blushelikopters daardoor gisteren niet opstijgen. Het is niet zeker of dat vandaag wel zal lukken. Vice-kampioen Union verliest opnieuw een sterkhouder. Canadees international Promise David trekt naar Brighton in de Premier League. Dat huurt hem eerst, maar moet hem later definitief kopen. Brighton zal 26 miljoen betalen. Dat is opnieuw een record voor Union, na de 24 miljoen die het al kreeg van Crystal Palace voor Anan Kalaili. En rode duivel Romelu Lukaku heeft zijn eerste minuutje gespeeld bij zijn nieuwe club Fenerbahce. Hij viel 10 minuten voor het einde in de heenmatch van de barrages in de Champions League tegen Lyon. Ik heb geduld, zegt Lukaku.
8: Je wilt altijd meer uiteindelijk, maar ik heb maar 4 dagen getraind. Ik heb dubbele sessies gedaan direct nadat ik aankwam. En heb ik gisteren voor de eerste keer echt zo volledig met de ploeg meegetraind. Dus het is een proces dat ik moet volgen. Je wordt ook geduldig met leeftijd en zo, maar uiteindelijk gaat het heel lang duren. Ik moet gewoon zien dat ik mijn plek verdien en in functie van de ploeg speel. De spelers moeten me ook beter leren kennen.
5: Fenerbahce speelde 1-1 gelijk. Luis Openda scoorde voor Lyon. Volgende week volgt de terugwedstrijd in Frankrijk. We krijgen een bewolkte dag met soms buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen bij zo'n 20 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kunt je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39. Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
12: Dag Robert, storen we niet?
13: Nee, kom binnen.
12: Onze kleine is er ook bij.
13: Hallo.
12: Ja, zijn kettingetje van zo'n commune, dat past niet meer.
13: Allee, maar dat past toch nog?
12: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
14: 1924 euro.
13: Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier ik kom.
14: Geniet er maar van, jongen.
15: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
16: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
17: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci, Immobiep.
19: Aha. Minerva.
20: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
21: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
22: Goedemorgen beste luisteraar, Jan de Palmenere hier. Ik heb een tweede uur voor u klaarstaan vol nummers die u heeft gekozen. Hier zijn er dan 3 die het niet hebben gehaald.
23: Verdwenen uit de Radio Minerva Top 1000.

692. Cat Stevens' Morning Has Broken. We gaan nu naar Dean Martin op 691 met Send Me the Pillow You Dream On. Een stijger van 970.

Martin. En nu, de man van het levenslied uit Nederland. Woelig leven gehad. André Hazes, zeg maar niets meer. Oké, jong. Op 690.

Andreasis, zeg maar niets meer. Frankie Lane, die zegt dat we herinneringen moeten bewaren. Making memories. Het is waar, op 689.

King Memories, heel belangrijk. Tom Jones nu. Ik vind Tom Jones, dat is altijd een beetje thuiskomen. I'm Coming Home op 688, licht gedaald uit 1967.

altijd wat thuiskomen met Tom Jones. BJ Thomas, die zegt dat het regent. Ik weet het, ik zit hier binnen, lekker warm. En u kunt nog altijd bellen, dat weet u, naar Rosina. Die zit achter de telefoon. Op 687 nu, BJ Thomas.

En nu Gene Vincent. Toen ik ooit moest gaan stemmen voor de allereerste keer, beste luisteraar, toen schreef ik met een rood potlood in het groot op mijn blad: Bebopalula, she's my baby. Sorry daarvoor. Op 686, Gene Vincent. Wee!

Jean Vincent. Nu iets totaal anders. Charles Aznavour, die zijn artiestennaam op zijn 9e jaar al koos. En dat heeft hem geen windeieren gelegd. Die horen we nu met een van zijn, ja, grootste hits uit 1963. Het is wat gedaald van 523 op 685. Charles Aznavour. Vergeet niet te bellen naar de studio. Rosina die neemt graag uw bestellingen op voor de wedstrijd. En u vindt alles op de website natuurlijk. Minerva, top 1000. Hier gaan we.

Charles Aznavour, het gaat hier alle richtingen uit. Nu komt er iemand die eigenlijk Petrus Kartner heet. Hij had een bolhoed en een witte baard. En hij schreef meer dan 1600 liedjes, waaronder deze hit uit, op 684. U hebt dit gekozen.

0: vrij.
1: Bedankt, lieve ouders. Ja, ik zou dat ook zeggen tegen mijn ouders. Bedankt, lieve ouders. Nu iets totaal anders. Donna Hightower. Die, ja, in 1972 vonden de mensen ook al dat de wereld naar de bom was. Hè. This World Today is a mess op 683, gestegen van 988. Donna Hightower.

Donna Hightower op 683. Ik heb het al eens in de vorige uitzendingen van mezelf gezegd, op woensdag tussen 8 en 10. Een dag zonder Elvis, dus een dag niet geleefd. Vandaar op 682 uit 1962. Serieus gedaald van 149. Elvis Presley met Angel.

Met Angel. En nu een liedje van de Seekers. Op YouTube staat daar een heel plezant filmpje van. U kunt dat trouwens op onze website, als u naar de top 1000 doorklikt. Je moet daar eens kijken. Onze Wilfried. Onze Wilfried heeft daar fantastisch werk geleverd. Je kunt daar voorgestanden zien van nummers. Je kunt doorklikken naar YouTube. Het is onwaarschijnlijk. En die Seekers, dat is dus een plezant drietal heren met das in een strak pak en een meisje met een lang groen kleed uit Australië. Op 681... van 1979, Georgie Girl.

De Seekers. En dan nu de Hollies met een Slow. Het is een nummer dat een jaar later ook een hit was voor Neil Diamond. En Elton John die speelt piano op dat nummer. En die kreeg daar exact 12 pond voor. Toen was hij nog arm. Op 680, de Hollies met He Ain't Heavy, He's My Brother. En niet vergeten, u kunt nog altijd bellen naar de studio. Rosina zit daar. En dan kunt u meedoen met de wedstrijd. Op de website vindt u er alles over. Doen, hè?

die over hun broertje zongen dat hij niet zwaar was. Ik heb nog twee nummers voor u voor deze top 1000 van Minerva deze woensdag, 19 augustus. En dit is er eentje van die twee, Joe Dolan, op 679. En ja, die zegt gewoon tegen een vrouw, you're such a good looking woman. Poh, waarom ook niet, hè? Van 725 gestegen naar 679.

Ja, Jo Dolan, you're such a good looking woman. U luistert nog steeds naar de top 1000 van Minerva. Ik was even de tel kwijt, maar we hebben dan ook al heel veel nummers moeten tellen deze ochtend. Mijn twee uur zitten er bijna zo goed als op. Seves neemt Patrick het over. U heeft in de studio ook natuurlijk met Rosina kunnen bellen. Ik heb nog één nummertje voor u. Dat is van Mary Hopkin. Dat is Those Were The Days. En die staat op 678.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
5: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
6: Dan zit er niks anders op, hè?
5: Wat, hè?
6: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
5: Oh ja? Dan is dat dan maar rapper, hè?
6: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
7: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
10: De natuurbrand in de Hoge Venen is volledig omsingeld, maar het vuur is nog niet onder controle. Dat meldt de gouverneur van Luik vanmorgen. Er zijn nog opflakkeringen en we zijn er dus nog niet, zegt hij. Op dit moment is er overleg bezig. Ze bekijken onder meer of de blushelikopters weer kunnen opstijgen. Gisteren lukte dat niet door de dichte rook. Clement van de Kerkhoven wordt officieel prins van België. Prins Laurent heeft hem bij de burgerlijke stand erkend als een buitenechtelijke zoon met Wendy van Wanten. Koning Filip moet wel nog een koninklijk besluit ondertekenen, maar hij heeft eerder al gezegd dat hij dat gaat doen. Royalty Watcher Wim de Handschutter.
11: Dat betekent dat hij bijvoorbeeld ook recht maakt op de erfenis van prins Laurent. De titel van prins van België is vooral symbolisch belangrijk. Dat betekent dat hij lid is van de koninklijke familie. Maar het is niet zo dat hij nu een dotatie gaat krijgen. Een delfin bijvoorbeeld, die wordt wel uitgenodigd op bepaalde officiële gelegenheden. Maar dat zie ik niet gebeuren met Clément. Want bijvoorbeeld de kinderen van prins Laurent en prinses Claire, die worden ook niet uitgenodigd op het défilé van de nationale feestdag.
10: Clément is 26. Hij krijgt ook het recht op de achternaam van zijn vader, dus van Saxe-Coburg. De lijn heeft maar 3 mensen in dienst om alle gevallen van agressie tegen personeel te verwerken. En dat zijn er elk jaar zowat 2000. Dat klagen de vakbonden aan in het Nieuwsblad. Je hoort Carlo Maassen van het ACV.
12: Zij doen hun uiterste best, maar omwille van het feit dat de druk enorm is, moeten politiediensten en parketten vaak langer wachten op de beelden. Wanneer dat er zich een incident voordoet en daar kan onmiddellijk op gereageerd worden, is de kans veel groter dat de daders gepakt worden. Hoe langer dat het duurt, hoe meer kans dat er is dat daders zich verspreiden over het land, misschien zelfs naar het buitenland vluchten.
10: En mogelijk krijgen die 3 binnenkort nog veel meer gevallen binnen, nu controleurs bodycams mogen dragen. Ook regeringspartij CD&V klaagt dat aan. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder zegt dat de kritiek niet klopt. Het is grijs vandaag met buien, mogelijk ook onweer bij zo'n 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen en 20 graden.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kunt je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
15: Zeg, Josephine, zijn dat aknieën die zo kroken en piepen?
16: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
15: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
16: Wie is dat? Ook een kinesist?
15: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
17: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
18: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
19: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
20: Merci ImmoBiep.
21: Aha. Minerva.
22: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
23: Goedemorgen, beste luisteraars. Je zit met Patrick opgescheept tussen 10 uur en 12 uur voor jullie top 1000. In studio zit studio 2 over mij, zit Karin te wachten voor je telefoontjes en reacties. En ook het gokje op welke dag en uur de hoogste nieuwe binnenkomer gedraaid zal worden. Ik heb er veel zin in. Ik hoop dat jullie ook dat hebben. En we gaan eens horen welke nummers het niet gehaald hebben in onze top 1000.
24: Verdwenen uit de Radio Minerva top 1000.
25: When somebody loves you.

We starten dit uur met een forse daler. Zeer wild, dat waren de Trogs met Wild Thing van 505. Gingen ze naar 677. Het volgende nummer is 676. En dat is Christian St. Pieper, de Pied Piper. De Britse popzanger, liedjeschrijver, met zijn grootste hit hier in Vlaanderen. Uit de zomer van 66. Hij steeg er dit jaar mee 41 plaatsen in onze top 1000. In datzelfde jaar wint Eddy Merckx op 22-jarige leeftijd zijn eerste Milan Sanremo. Er zullen er nog 6 volgen.

Zo, dat was de Pied Piper van Christian St. Peter. Het volgende nummer is 675. De Amerikaanse zanger die gezegend was met een zeer krachtige stem. En dan hebben we het over Frankie Lane. Een van zijn grootste, een van de grootste hitmachines uit de jaren 40 en 50. Ook Mr. Rhythm genoemd. Hij stijgt met dit nummer Jealousy 148 platen.

Zo, dat was nummertje 675. Door naar nummer 674. En dat is Chris de Burgh, The Lady in Red. De enigste hit van de Ierse muzikant in ons landje. Het liedje gaat over de Burghse liefde voor zijn vrouwtje Diana. De mooie herinneringen aan de eerste ontmoeting met haar. Over herinneringen gesproken. Je kan de lijst van nummers die gespeeld zijn meevolgen op onze website en daar eventueel een reactie op geven over deze top 1000.

Dat was Chris de Burgh. Met de liefde voor zijn vrouwtje, The Lady in Red uit het jaar 1986. Dat was op nummertje 674. Nu zijn we toegekomen aan 673. De eerste Nederlandstalige plaat in mijn blok, en dat is Marva. Het nummertje Geef mij nog een kans uit het jaar 1963. Haar echte naam Marva Mallet, want zo heet deze dame eigenlijk in het echt. Met haar debuutsingle uit het jaar 1963. Ze had tal van grote hits, tot ze in 88 eigenlijk besliste dat ze wat meer tijd aan haar privéleven wilde geven. Ze eindigde haar carrière met het mooie nummertje Herinneringen. Maar nu spelen we Geef mij nog een kans.

0: Geef mij nog één kans. Dat was een lichte daler. Dat was Marva. Volgende nummertje, 672. En dat is een grootheid. Barbara Streisand met Hello Dolly. Uit het jaar 69. De Amerikaanse zangeres, actrice, producente en filmregisseuse. Ze won Oscars. 2 Oscars, liever gezegd. 5 Emmys. 8 Grammys. En alles kunnen dus in de entertainer business. Dit is filmmuziek uit de gelijknamige Broadway musical film. Met een licht verlies van 669 naar 672. Hello, Dolly.
1: Hello, Rudy.

Met een beetje hulp van Louis Armstrong. Dit was Barbara Streisand op 672 met Hello Dolly. En dan de eerste nieuwkomer in mijn uur, in dit uur. Vorig jaar geen notering voor deze van Sam Cooke en het nummertje You Sent Me. Door jullie stemmen heeft hij zijn notering bij dus dit jaar. Uit 1957, het jaar dat Elvis Presley wordt opgeroepen voor zijn militaire dienst en dat Testaankoop opgericht wordt. Dit is op 671 nieuw Sam Cooke. Daar.

Uit 57, dat was Sam Cooke en You Sent Me. Het volgende nummertje is eentje van Bart van den Bossen. Op 670, een lichte daler met van 563, De Heuveltjes van Erika. Uit 1992 komt dat nummer. De Belgische zanger en presentator van onder andere de ontspanningsprogramma's. Met een leuke meezinger. Bartje over zijn toenmalige dromen over Erika. Dit jaar dus met een licht verlies.

Dat waren de stoute dromen van Bart van den Bossche op 670. Op 669 krijgen we een dame. Het eerste Franstalig gezongen nummer in mijn uurtje. En dat komt van de Britse zangeres Petula Clark. Deze dame zal wel een paar keer voorkomen in deze hitlijst, de top 1000. Waar, dat weet ik niet op dit moment. It's a big secret hier. Ook tussen de muren van de studio van Radio Minerva. Blijven luisteren dus maar. Hier is Petula Clark, La Nuit Infinie Plus.

De nacht is nog niet voorbij, zingt ze. Dat was Petula Clark. En hey, je zit nog steeds naar de top 1000 te luisteren op jouw radio Minerva 98 FM en DAB+. En op de stream natuurlijk. Over mij zit nog steeds Karin. Die zit te wachten in studio 2 op jullie telefoontjes. Je kan je een gokje wagen op welke dag en uur de hoogste nieuwe binnenkomer zal gedraaid worden. Daar hangt een prijs vooraf aan verbonden en die kan je dan zondag komen ophalen op onze top 1000 Minerva dag hier in de tent naast café Minerva. Verder met het nummertje 668, weer een Franstalig nummertje, zij het wel van de Franstalige Belgische zanger Claude Barzotti, die dit jaar een serieus verlies maakt van 427 plaatsen. Spijtig, want het blijft een mooie slow uit 1982. 82, dat is ook het jaar dat de leerplicht in België op 16 jaar gebracht wordt en dat Philips de eerste compact disc geproduceerd wordt. Het wordt een cd van ABBA op 668, Claude Barzotti.

Het blijft toch een mooi nummer om naar te luisteren. En zeker om te dansen op één tegel. Het was Claude Barzotti en Madame, een daler dit jaar. En mijn volgende is spijtig genoeg ook weer al een daler op 667. Engelbert Humperdinck met Il Mondo. Een liedje dat gaat over de liefde. Zo zijn er veel nummertjes. Dat gaat over de liefde. Het enige dat telt in zijn wereld, dat zong ook origineel Jimmy Fontana in 1965. Maar dit is de coverversie. En die zul je zeker wel in onze hitlijsten ook terugvinden. Dit is evenwel de mooie cover dus van Humperdinck op 667. En het is wel een daler.

Het blijft toch een mooi nummer, welke versie dan ook. Maar dit was Engelbert Humperdinck en Il Mondo. Tijd nog eens na vier dalers voor een krachtige stijger in jullie top 1000. Het kon uit de pen en de mond van de Franse chansonnier Charles Aznavour. Stevig gestegen van 916 naar 666. Hier is La Mama, Charles Aznavour.

dat was een stijger, Dean Martin en Buena Sera op 665 komende vorig jaar van 972. En dan hebben we nog eens de nieuwe van Eddie Cochran. Tijd voor het volgende swingend nummertje, zou ik zeggen dan, in de lijst op 664 en nieuw binnen. De hoogste stijger in dit uur van de top 1000. En je mag nog steeds bellen, hè. Naar de studio hier op nummertje 219 17 27. Daar zit Karin te wachten.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: We stonden nog nooit zo open voor een andere job als nu. Bijna 8 op de 10 houden de deur open en ruim 1 op de 3 van hen zou nu sneller van job veranderen dan een jaar geleden. En dat is het hoogste cijfer in 9 jaar, blijkt allemaal uit een rondvraag van HR-bedrijf Acerta. Tegelijk denken al maar meer Belgen dat het moeilijk wordt om snel iets anders te vinden. Vlamingen blijven gemiddeld bijna 11 jaar voor dezelfde baas werken. De lijn heeft maar 3 mensen in dienst om alle gevallen van agressie tegen personeel te verwerken. En dat zijn er elk jaar zowat 2000. Dat klagen de vakbonden aan in het Nieuwsblad. Je hoort Carlo Maassen van het ACV.
5: Zij doen hun uiterste best, maar omwille van het feit dat de druk enorm is, moeten politiediensten en parket vaak langer wachten op de beelden. Wanneer dat er zich een incident voordoet en daar kan onmiddellijk op gereageerd worden, is de kans veel groter dat de daders gepakt worden. Hoe langer dat het duurt, hoe meer kans dat er is dat daders zich verspreiden over het land, misschien zelfs naar het buitenland vluchten.
4: En mogelijk krijgen die 3 binnenkort nog veel meer gevallen binnen, nu controleurs bodycams mogen dragen. Ook regeringspartij CD&V klaagt dat aan. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder zegt dat de kritiek niet klopt. Pretpark Walibi in Waver is een vergunning kwijt voor enkele attracties, zoals de megacoaster De Conda en de achtbaan Tiki Waka, maar ook voor enkele restaurants. Buurtbewoners waren naar de Raad van State gestapt voor geluidsoverlast en die geeft hen gelijk. Walibi probeert nu aan nieuwe vergunningen te geraken. Intussen blijven de attracties open. Grijs met buien, mogelijk onweer en 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig bij 20 graden.
6: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
7: De Robert? Wie is dat?
6: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
7: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebracht?
6: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
7: Zwaasdingen?
6: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
7: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk zo zei die het ook nog van alles liegen.
6: Robert de expert. 0 draai, 226, draaien 90, draaien 90.
7: Welk bedrag had hij nog gedacht?
6: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
8: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
9: zeg?
8: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
10: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uilpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uilpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
12: Aha. Minerva.
13: Je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
14: Welkom in het tweede uurtje Top 1000 met Patrick en aan de telefoon Karin. Nummertjes die het niet gehaald hebben, daar gaan we naar luisteren.
15: Verdwenen uit de Radio Minerva Top 1000.
16: She gets

Een leuk nummertje voor het tweede uur top 1000 mee te beginnen van mijn zijde. Dat was Eddie Gourmet, Blame It on the Bossa Nova op 662. En voor het reclame eindigen we er nog met 663 natuurlijk. En dat waren de Cats en Lea. Verder naar het nummertje 661, een daler. De dame met de big smile. Hier is Doris Day en Move Over Darling.

Dat was nog eens stijf in mijn gezicht van de Hollies. Tijd voor weer een nieuwe op 659. Een Nederlandstalig nummer van Connie van den Bos. Ik ben gelukkig zonder jou. Een nummertje geschreven door Peter Koelewijn. Nieuw binnen op 659.

Dat was nieuw op 659. Connie van den Bos, ik ben gelukkig zonder jou. Het volgende nummertje, weer Nederlandstalig, dat mag al eens, op 658. Komt van de hand van de man met de warme, karistieke stem. En dan hebben we het over Louis Neefs uit het jaar 1977. Annelies uit Sas van Gent.

11:22. Het blijft toch een mooi nummer van Louis Neefs, Annelies uit Sas van Gent. Tijd voor de eerste instrumentaal in mijn blok. De uitzending van de top 1000 tussen 10:00 en 12:00. Een plaatje dat 15 plaatjes moet afgeven tegen de notering vanaf vorig jaar in 25. Dus dan hebben we het over Los Indios Tabajeros, María Helena.

0: mooi instrumentaal nummertje. En dan, dat was 657. Het volgende nummer staat op 657. En dat is een zanger die ik van haar of pluim nog kende, tot ik de lijst voor mijn neus geschoven kreeg in mijn programma hiervoor te draaien. Het is een nummertje van Jan Verbraeken. Jan Verbraeken zou de prins van het Vlaams lied geweest zijn naast Bobby Anschoepa. Een van de grote Belgische, grote slagerzangers, liever gezegd, van de jaren 50. Jan strandt dit jaar op plaats 656, maar is wel het oudste nummer in de lijst dat ik jullie mag brengen. Uit 1950. Jan Verbraeken, aan een kaai van het Schipperskwartier.
1: Dwalend door Antwerpen straten, komt ge in het Schipperskwartier. Daar hebt ge het gauw in de gaten, dat is de wijk van plezier.

beneden. Dat is het Schipperskwartier. Aan de kaai in Schipperskwartier staat een klein cafeetje. Stuurman, kok, matroos.

Dat was een leuk walsje van Jan Verbraken. Het volgende nummertje, we hoorden ze al eens in het vorige uur op 672, maar nu op 655. Last Rising, Barbara, met een nummer geschreven door de Bee Gees. Dat wordt gezien als een van de grootste internationale hits van het jaar 1980. Uit datzelfde jaar dat de BRT van start ging met Teletext en dat Louis Neef en zijn vrouw Lian tragisch om het leven gekomen zijn, is dit op 655, Woman in Love.

Over and over again, deze vrouw is dadelijk wel verliefd. Volgende nummertje op 654. Een daler, die komt van 498. Samantha Jones. En een nummer dat in vele versies wel te horen zal zijn in deze top 1000. My Way.

Dat was My Way in een sterke versie van Samantha Jones. Het volgende nummertje, en dan hebben we het over 653 al, is een daler en die komt van 314. Het volgende nummertje, Alain Barrière en Noël Cordier. Het nummer heet Tout en Va uit 1975. Een nummer dat gaat over een koppel dat enkele weken eerder uit elkaar gegaan is.

Een nummertje van Alain Berrière en Noël Cordier. Je kent het ook wel in de versie van Barry en Eileen uit 76. Het heette toen anders natuurlijk. Volgende nummertje, 652. Van een Belgische zanger, platenverkoper en Mart Kramer, afkomstig uit Beverwaas. Een man die toch heel wat singeltjes heeft uitgebracht tussen 1963 en 1991. Van dit nummer alleen, dat we nu gaan spelen, zouden meer dan 120.000 exemplaren verkocht zijn. Hier is John Larry.

Ik zit ook niet alleen in de studio. Ik heb aan de overkant nog steeds Karin zitten. Die wacht op jullie telefoontjes, jullie reacties en eventueel je gokje dat je kan wagen om te raden in welk blok de nieuwste binnenkomer, de hoogste binnenkomer, zal gespeeld worden. Volgende nummertje 651, een daler van 419. Dat is André Hazes. Geef me je angst.

Dat was een Nederlandse volkszanger, André Hazes. Dan zijn we aanbeland aan nummertje 650. En dat is de hoogste, maar echt de hoogste, nieuwste, hoge nieuwe in mijn blok. En dat is een nummer van Tony Bennett, Rags to Riches. Uit het jaar dat Casino Royale, de eerste James Bond film, werd uitgebracht. En de allereerste televisieuitzending in België plaatsvindt, rechtstreeks vanuit het flesje. Gebouw in Brussel. We spreken over 1953. Hier is Tony Bennett.

Zo, dat was de hoogste nieuwe. Dus in mijn blok op 650, Tony Bennett, Rags to Riches. En dan ben ik toegekomen aan mijn laatste nummertje dat ik mag spelen. 649, een stijger, komt van 864. The Rolling Stones, Time is on my side.

0: Time is on my side. Dat waren de Rolling Stones nog. Ik heb wel de nummertjes kunnen spelen in mijn blok. Dat vind ik fijn. Dit was mijn bijdrage aan de top 1000 dit jaar. Het was voor mij de eerste keer. Het was al een beetje zoeken, maar het is allemaal gelukt. Dankzij de regie van Wilfried. En ook bedank ik Karin voor het bemannen van de telefoon. Volgende week dus een gewone timeless music tussen 10 en 12. Misschien zie ik jullie zondag hier wel op de Sint-Anna-strand in de tent. Nog veel genot met de top 1000 met de collega's. En graag tot volgende week. Ik was Patrick. Salut.
1: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
2: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jongen.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter, god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
5: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze nog een keer.
1: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
6: Radio Minerva, van het Antwerpen.
8: In de Hoge Venen worden de middelen tegen de zware bosbrand straks mogelijk afgebouwd, omdat het vuur volledig omsingeld is, dat zegt de gouverneur van Luik. Hij benadrukt wel dat er afgelopen nacht nog opflakkeringen waren en dat het vuur nog niet volledig onder controle is, vooral in het noorden en oosten. Daardoor mogen de inwoners van Butgenbach, die uit voorzorg geëvacueerd werden, nog niet terug naar huis. Het gaat om een kleine 100 mensen. Ze kunnen in de Hoge Venen wel weer blushelikopters inzetten. Gisteren lukte dat niet door de dichte rook. De nieuwe prins Clement van België gaat geen officiële rol spelen in ons koningshuis. Dat zegt royalty watcher Wim de Hanschutter. Prins Laurent heeft Clement officieel erkend als een buitenechtelijke zoon, waardoor hij automatisch prins wordt. Al is die titel vooral symbolisch.
9: Het is niet zo dat Clement een dotatie gaat krijgen. Hebben we ook gezien bij prinses Delphine. Ook zij heeft geen staatstoelage gekregen. Delphine wordt wel uitgenodigd op bepaalde officiële activiteiten van het koningshuis. Dat verwacht ik absoluut niet met Clement. Zie je ook bij de andere kinderen van Laurent. Die worden niet uitgenodigd op het défilé van de nationale feestdag.
8: Clement wordt wel erfgenaam van prins Laurent. En hij mag ook zijn achternaam van Saxe-Coburg overnemen. Al lijkt hij dat niet van plan. Het lerarentekort in Vlaanderen is voor het eerst in jaren iets kleiner geworden. Bij de VDAB stonden eind vorige maand bijna 1900 vacatures open, of 1500 minder dan tijdens de piek in de zomer van 2024. Dat schrijft De Morgen. Onderwijsexpert Pedro de Bruikere ziet enkele verklaringen.
10: Enerzijds zijn er demografische verschuivingen. Er zijn minder kinderen en tieners op dit moment. Aan de andere kant zien we dat de lerarenopleidingen al een tijdje meer succesvol zijn. En in tijden dat het economisch wat minder goed gaat, is onderwijs wel een plek waar mensen naartoe willen gaan. Dit wil wel niet zeggen dat het probleem van het leraartekort voorbij is.
8: Ook onderwijsminister Demir wil nog niet van een ommekeer spreken. In het buitengewoon onderwijs is het lerarentekort het grootste. Iran overweegt om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als het Amerikaanse leger zijn aanvallen opvoert. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij het Iraanse regime. Mogelijke doelwitten zijn Bulgarije en Cyprus. De VS mag daar luchtmachtbasissen gebruiken voor hun aanvallen op Iran. Ze waarschuwen daarom ook golfstaten die de VS steunen. Gisteren liep een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS af. Ze onderhandelen ook niet meer. De Australische toptennisser Nick Kyrgios is geschorst nadat hij positief testte op cocaïne. Dat meldt het Wereld Antidopingagentschap. Kyrgios liep een maand geleden tegen de lamp na het toernooi in Mallorca. Hij is 31 en stond ooit vierde op de wereldranglijst. Door blessures is hij helemaal weggezakt. Kyrgios heeft zich op Instagram al geëxcuseerd. Het is niet duidelijk hoe lang hij geschorst blijft. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer en 21 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt droger met opklaringen bij een graad of 20.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
15: Ja,
14: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci, Immobiep.
18: Aha. Minerva.
19: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
20: Welkom bij het vervolg van de top 1000. We bedanken Patrick voor de voorbije 2 uurtjes fijne muziek. Allemaal door jullie gekozen. De komende 2 uren zal ik, Karin, jullie presentator zijn. Ik kan jullie garanderen, er komen echt fantastische nummers aan. En aan de telefoon kunnen jullie elke vinden. Alvorens verder te gaan, krijgen jullie een overzichtje van 3 nummers die er niet meer in staan.
21: Verdwenen uit de Radio Minerva Top 1000.

We zijn van start gegaan met een zakker. Frankie Lane gaat van plaats 508 naar 648 met Rawhide. De volgende plaat is een klassieker van je welste. Van 263 naar 647. Louis Armstrong met Hello Dolly.

Op 646 nieuw binnengekomen staat Frank Sinatra met I Get a Kick Out of You, een lied geschreven door Cole Porter. Oorspronkelijk was dit nummer gezongen door Ethel Merman in de Broadway musical

0: Wat een geluk dat Wilfried hier is om al onze probleempjes op te lossen. Bedankt hiervoor. We zijn toe aan een grote meneer. Sammy Davis Jr. met Mr. Bojangles. Een zakker van 546 naar 645. 645.
1: Oh,

Lieve luisteraars, jullie kunnen naar de studio bellen om een gokje te wagen wanneer de hoogste nieuwkomer zal gedraaid worden. We hebben enkel de dag en het uur van jullie nodig. Elke zit aan de telefoon en ze zal met heel veel plezier dit voor jullie noteren. Met dit gezegd zijnde gaan we verder met America, A Horse With No Name. Een stijgen van 784 naar 644.

The Strangers is een Antwerpse muziekgroep die vooral bekendheid verwierf door parodieliedjes, vaak gestoeld op onze maatschappij. Ze deden dit op zeer bekende nummers en in het Antwerps natuurlijk. Een van hun bekendste liedjes zakt van 507 naar 642, Schuilen van der Linden. En aansluitend een andere Vlaamse artiest, van 486 naar 641, Jacques Raymond, Die Eerste Kus.

0: Ike. Ikeske hele van der Linde. Maar allemaal zijn de taart als Brutoeg of als Loekerke. Zer dode maskers. Allemaal woze stoffel zot van mij, allemaal. Alleen de vrouw van de Champeter, die stak haar kot in brand omdat ik maar langs zou willen komen. En de madame van de dokter, dat was een afscheur. Als die begon te braden in de maat van de pastoer. Wat dat die allemaal wel.
1: Op een keer kwam een mens van op Nollandse grens.

En toen ik er zo stilletjes en alleen aan de stal zo stond, hoorde ik ineens, ah wel, wil je dat me doorremmen? En daar stond de Jean-Peter en de pastoor en meneer dokter. En de Jean-Peter die zei, miljarden. Athee van ma, dat weet dat je weer terug ziet, stikt ze van hier om kot in brand. En de dokter zei, en athee van ma het weet, gooit ze in klooster haar kap overdag. En de pastoor zei, maar ma, dat heeft het precies al geroken. En ze er komt zelf, ze is wie ze allemaal bij, Paula en Rosa en Emily

Op plaats 639 staat de nummer uit 64. Het is geschreven en gezongen door Charles Aznavour. Het is een tweetalig nummer. Er wordt zowel in het Engels als in het Frans gezongen. Aznavour heeft dit gedaan met het oog op een internationale carrière. Formidable.

Een plaatje hoger vinden we een stijger. Claudia Silva, een Belgische zangeres die in het Frans zong. Hier is ze met haar grote hit uit 65. Een lied waar ze een gouden plaat mee behaalde. J'ai pleuré. Ze komt van 696.

Hebben jullie ondertussen al een gokje gewaagd welk de hoogste nieuwkomer zal zijn dit jaar? Nog niet? Bel dan gerust naar de studio en Elke noteert jullie keuze. Ook kunnen jullie op onze website de top 1000 volgen. Neem gerust een kijkje. Altijd leuk om te volgen. Het volgende nummer is ook een stijger en dit met 233 plaatsen. Van 869 naar 636. Bill Forbes met Too Young.

We gaan stilletjes aan naar het nieuws van 1 uur en doen dit in het gezelschap van Trini Lopez met You're My Sunshine, gestegen van 796 naar 635.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdeus hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjes gegooid aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn elegant voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat, hè?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: In de Hoogevenen worden de middelen tegen de zware bosbrand straks mogelijk afgebouwd, omdat het vuur volledig omsingeld is, dat zegt de gouverneur van Luik. Hij benadrukt wel dat er afgelopen nacht nog opflakkeringen waren en dat het vuur nog niet volledig onder controle is, vooral in het noorden en oosten. Daardoor mogen de inwoners van Butgenbach, die uit voorzorg geëvacueerd werden, nog niet terug naar huis. Het gaat om een kleine 100 mensen. Ze kunnen in de Hoogevenen wel weer blushelikopters inzetten. Gisteren lukte dat niet door de dichte rook. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is een jongen van 16 opgepakt voor een gewelddadig incident aan een speeltuin 2 weken geleden. Daarbij raakte een man van 38 levensgevaarlijk gewond. Intussen gaat het beter met hem. Mogelijk liep een ruzie met een groepje jongeren uit de hand, zegt Lisa de Wilde van het parket.
8: Die is verhoord geweest en die mocht na zijn verhoor beschikken in afwachting van het verdere onderzoek. Maar nu is het vooral een kwestie van kijken van wat is daar gebeurd? Wat zijn die omstandigheden? Wat was de aanleiding? Zijn er bijvoorbeeld ook camerabeelden beschikbaar en ook die verklaringen van al die personen samenleggen om beeld te krijgen op die omstandigheden?
7: Mogelijk waren er nog 2 anderen bij betrokken. Het parket spoort hen op. In Sint-Gilles in Brussel zijn 2 auto's uitgebrand. Een derde raakte beschadigd, net als het rolluik van een huis. Dat meldt de brandweer. Het gebeurde gisteren al, maar raakte nu pas bekend. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd en wie erachter zit. Het lerarentekort in Vlaanderen is voor het eerst in jaren iets kleiner geworden. Bij de VDAB stonden eind vorige maand bijna 1900 vacatures open, of 1500 minder dan tijdens de piek in de zomer van 2024. Onderwijsexpert Pedro de Bruyker ziet enkele verklaringen.
9: Enerzijds zijn er demografische verschuivingen. Er zijn minder kinderen en tieners op dit moment. Aan de andere kant zien we dat de lerarenopleidingen al een tijdje meer succesvol zijn. En in tijden dat het economisch wat minder goed gaat, is onderwijs wel een plek waar mensen naartoe willen gaan. Dit wil wel niet zeggen dat het probleem van het lerarentekort voorbij is.
7: Ook onderwijsminister Demir wil nog niet van een ommekeer spreken. In het buitengewoon onderwijs is het lerarentekort het grootste. Iran overweegt om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als het Amerikaanse leger zijn aanvallen opvoert. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij het Iraanse regime. Mogelijke doelwitten zijn Bulgarije en Cyprus. De VS mag daar luchtmachtbasissen gebruiken voor hun aanvallen op Iran. Ze waarschuwen daarom ook de golfstaten die de VS steunen. Gisteren liep een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS af en ze onderhandelen ook niet meer. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen, mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer en 21 graden.
10: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
11: Allemaal?
10: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
11: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
10: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
12: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
13: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
14: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
15: Aha. Minerva.
16: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
17: Welkom bij deel 2 van de top 1000 van 2026. De eerste 2 uurtjes gepresenteerd door Karin en Elke aan de telefoon. Blijf luisteren. Jullie gaan nog verstomd staan van de fijne nummers die eraan komen. We starten met een overzichtje van 3 nummers die er niet meer in staan.
18: Verdwenen uit de Radio Minerva Top 1000.

We zijn ineens zonnig gestart met een serieuze stijger. Van 931 naar 634. Perry Como met Don't Let the Stars Get in Your Eyes. Zijn bijnaam was trouwens Mr. C. Ondanks zijn groot talent was zijn eerste keuze om kapper te worden. Op 633 Gérard Lenormand met La Ballade des gens heureux. Hij komt van plaats 713.

Bert was in 1930 en zijn laatste in 2005. Van 556 naar 632 is hij hier met A Woman in Love.

Blue Haze was een Britse popgroep die met name bekend is voor het maken van covers van popliedjes met reggae-invloeden. Hier zijn ze met hun grootste hit, eentje uit 1972, Smoke Gets in Your Eyes.

Ze zijn een beetje gestegen van 654 naar 631. En nu een Nederlandstalig liedje. Op 630 Armand, een Hollandse protestzanger. Een van zijn grote voorbeelden was Bob Dylan. Ja, wie anders. Hier is Armand met Ben ik te min. Hij komt van 796. Kort erop een Vlaams nummertje. Van 672 naar 629. Een Belgische band uit Stabroek. De Fixkes met Vraag het aan.

moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Vorig jaar op 16 juli overleed Conchita Rosa Maria Franconero, beter gekend als Connie Francis. Als een van de best genoteerde vrouwelijke vocalisten van het eind jaren 50 en begin jaren 60 verzamelde ze meer dan 200 miljoen verkochte platen, waarmee ze tot een van de best verkopende artiesten uit de geschiedenis behoort. Gestegen van 902 naar 627, My Happiness. En lieve luisteraars, dit liedje is speciaal voor een luisteraar uit Accra in Ghana, die nu naar de top 1000 aan het luisteren is.

We hebben een nieuwkomer. Nieuw op 627 vinden we Roger Whittaker met een lied uit 1975. The Last Farewell. Behaalde hij de eerste plaats in 11 landen en verkocht wereldwijd zo'n 11 miljoen exemplaren.

Lieve luisteraars, nog een nieuwkomer en dit op plaats 626. Het is een wereldberoemde artiest die in 1917 geboren werd als Dino Paul Crocetti. We kennen hem allemaal als Dean Martin. Zoals reeds gezegd, nieuw op 626. Onze Dean met I Will.

Kom aan, lieve luisteraars, bel naar de studio om een gokje te wagen wie de hoogste nieuwkomer is dit jaar. Elke zit klaar om jullie voorkeur te noteren. Een powerduo uit de jaren 60 is zonder twijfel Sonny en Cher. Hier zijn ze met I Got You Babe, gezakt van 3,77 naar 6,25. Het nummer is geschreven door Sonny himself.

It Was a Very Good Year is een nostalgisch lied dat vertelt over het soort meisjes met wie de zanger in verschillende jaren in zijn leven relaties had. Toen hij 17 was, meisjes uit een klein stadje, op het dorpsplein. Op 21-jarige leeftijd, stadsmeisjes die boven de trap woonden. Op 35-jarige leeftijd, blauwbloedige meisjes van onafhankelijke middelen. Gestegen van 8,95 naar 6,24, vertelt Frank Sinatra zijn ervaring.

En nu een klassieke van formaat. Van 919 naar 623 is hier Eddie Cochran met Summertime Blues. Een nummer uit 58.

We zijn ineens verder gegaan met een nummer, ook uit 58. De Kellen Twins met When. In januari 1920 nam Al Jolson een lied op dat geschreven was door de 20-jarige George Gershwin. Het werd direct een enorme hit die zowel de componist als de zanger grote naamsbekendheid gaf, zowel in Amerika als in Europa. Hier is mijn oudste liedje voor vandaag. Gestegen van 817 naar 621. Al Jolson met Swanee.

Op de website van Radio Minerva kunnen jullie een reactie achterlaten over de top 1000. Lieve luisteraars, doe dit even. Het is altijd fijn om jullie mening te kennen. Kom aan, bel ook naar de studio om een gokje te wagen wie de hoogste nieuwkomer dit jaar zal zijn. Elke zit klaar om alles te noteren. We zijn toe aan het laatste nummer van deze uitzending. Zo dadelijk neemt Eddie het van me over en kunnen jullie nog steeds bellen naar de studio om een gokje te wagen. Elke neemt de volgende 2 uurtjes de telefoon nog op. We gaan eruit met Paul Savers, gestegen van 737 naar 620. Zeg eens, meisje.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze door hoek.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
4: Bij recyclagebedrijf Renewy verdwijnen mogelijk 91 banen bij de ruim 800 bedienden. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. Bij de arbeiders verdwijnen er geen banen. In totaal werken er in ons land ruim 2100 mensen voor Renewy. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is een jongen van 16 opgepakt voor een gewelddadig incident aan een speeltuin 2 weken geleden. Daarbij raakte een man van 38 levensgevaarlijk gewond. Intussen gaat het beter met hem, maar ze hadden hem in het ziekenhuis wel nog in een kunstmatige coma. Je hoort Lisa de Wilde van het parket over de verdachte.
5: Die is verhoord geweest en die mocht na zijn verhoor beschikken in afwachting van het verdere onderzoek. Maar nu is het vooral een kwestie van kijken van wat is er gebeurd? Wat zijn die omstandigheden? Wat was de aanleiding? Zijn bijvoorbeeld ook camerabeelden beschikbaar en ook die verklaringen van al die personen samenleggen om beeld te krijgen op die omstandigheden.
4: Mogelijk liep een ruzie met een groepje jongeren uit de hand. Het parket probeert nog andere verdachten te vinden. In Oekraïne zijn 4 doden en 4 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Een drone sloeg in op een busje in Gerson in het zuiden van het land. Die stad wordt wel vaker aangevallen. In het begin van de oorlog hadden de Russen de macht in Gerson een tijdje overgenomen. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk ook onweer bij zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer en 21 graden.
6: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
7: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
8: zeg.
7: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
7: 0485 54 87 85.
9: Aha. Minerva.
10: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
11: Ja, beste luisteraars, u luistert inderdaad weer naar onze 2 uurtjes die wij gaan presenteren van onze top 1000. Ik ben inderdaad Eddy de Schutteren en op woensdag hoort u mij normaal gesproken bij het middagprogramma Muziek Mozik. En we gaan nu inderdaad 2 uurtjes vergasten met die muziek van die top 1000. En we gaan dadelijk meteen starten met nummertje 619 en dat stond vorig jaar op 663. En dan heb ik het erover Bobby V.

Een echte entertainer, komiek en acteur was deze Dean Martin. En zeker een echte genieter, ook geprezen als een symbool van de ultieme cool en vooral van de soft crooners. Hij is vandaag op de 618e plaats aangekomen en vorig jaar was het op 526. En we gaan ook weer voorstellen, beste mensen. U kunt naar elke bellen, want die zit in onze studio. En ik zou graag van jullie vernemen wanneer u denkt dat onze oogste nieuwkomer gaat komen. Dus het wordt stilaan tijd dat u er een beetje rekening mee gaat houden wie en wat dat zou kunnen zijn en op welke plaats. Bellen naar 03 219 17 27.

De Cats-formatie uit het noorden van Nederland, Volendam. Zij bestonden van 1964 tot 1985. Ze blijven nog steeds een van de meest succesvolle bands van Nederland. Piet Veerman was in die tijd de leadzanger en maakte zelf ook nog meerdere soloplaten. Ze staan op dit ogenblik op de 617e plaats en zij komen van de 880ste plaats.

Ze startte haar carrière op zeer jonge leeftijd en scoorde haar eerste hit in 1964 met We Got to Stop. Nam op meerderjarige leden deel aan het Eurovisie Songfestival met dit nummer Soldiers of Love. Plaats 616 en zij kwam van 792 ook alweer.

onze eigen Strijzers, de iconische Antwerpse groep, zeg maar, opgericht in het jaar 1952. Inmiddels al enkele jaren zijn zij gestopt met hun optredens, blijven razend populair nog altijd met het maken van hun eigen teksten op hele bekende liedjes. Dat waren inderdaad, ik herhaal het nog een keertje, onze Strijzers op plaats 115 en ze hebben maar ongeveer een tiental plaatjes kunnen winnen. Plaat uit het jaar 1965 ook alweer. Ook heel belangrijk, beste mensen. U weet, heel de week is het onze top 1000 hier bij Radio Minerva. Van 8 uur 's ochtends tot 18 uur in de avond, zeg maar. En u kunt ook normaal gesproken volgende zondag hier naar ons toe komen in onze feesttent bij onze radio. Want dan worden de laatste loodjes hier daar gepresenteerd met al de liedjes tot op nummer 1. Dus niet vergeten, mogelijk zien we elkaar aanstaande zondag hier bij Radio Minerva.

Dit waren de Commodores op plaats 614. Bekende soul- en funkband uit Amerika. En dit is in de jaren 70 en de 80 jaren een bijzonder grote formatie. Hun meest bekende lied van, was onder andere Lionel Richie met... Hij maakte knappe songs zoals Easy, Night Shift en nog zoveel andere. Ging later op een solo-tournee en trad eveneens op hier in Antwerpen. Ja, en dan die formatie, ik heb het net verteld, 614. En die plaat kwam uit het jaar 1978 ook alweer.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

Rob de Nijs. Decennia lang hadden wij inderdaad een diepe band met Vlaanderen. Met liedjes als Ritme van de Regen, Bangerhart en zoveel andere. Werd het dan echt omarmd door iedereen, hier zeker ook in Vlaanderen. Overleed vorig jaar na een langdurige ziekte. En wij draaien nog vaak hier bij onze Radio Minerva. En we weten dat er heel veel luisteraars ook dat altijd rechtstreeks luisteren naar ons via diverse zaken, zeg maar. En u kunt ook altijd bellen naar ons voor ons tweede te vertellen welke dat inderdaad de nieuwe hoogste inkomer gaat worden. En u kunt verbellen naar inderdaad onze Elke op het nummer 03-219-1727. En luistert u inderdaad via de computer, beste mensen, dan kunt u altijd onze website contacteren. En daar staat het volledige schema op van de liedjes die wij komen te spelen.

Vorig jaar stond hij op plaats 799 en is nu flink gestegen naar de plaats 612. Hij deed deze opname in 1967 en dan heb ik het hier over Heintje. In de late jaren 60 werd hij als kindster overbekend en Omaatje Lief en Mama werd overal gespeeld. Verder als slagerzanger, ondertussen Hein Simons geworden, haalde heel veel Duitse hitlijsten binnen, zeg maar. Man die we nog regelmatig hier ook draaien bij onze radio. You ain't nothing.

Wanneer er komt te zingen, hebben de meesten onder ons een gevoel van back in time. Terug in de tijd, met andere woorden. En geloof mij, bent u nog steeds van? Ja, dat zal dan nog voor een heel lange tijd zijn, totdat we zelf het waarschijnlijk niet meer weten. Elvis Presley op plaats 611. En die plaat heeft opgenomen in het jaar 1956 ook alweer.

Hij komt van plaats 7 onder 38 vorig jaar en is gestegen, flink gestegen, naar de plaats 6 onder 10. Charles Aznavour met Aimez-moi. Hij is niet groot van gestalte, maar hij blijft voor eeuwig en altijd een hele grote zanger.

Zeker de iets oudere generatie kennen deze man beslist, Jim Reeves. Hij bleef voor eeuwig en altijd de Gentleman Jim. Man, ja, die staat nu op 609 en vorig jaar was het op de 679ste plaat.

0: Annie Denita maakte haar eerste plaat in het jaar 1949. Zij is afkomstig uit de plaats niet zo ver van Antwerpen hier vandaan, Lillo. En zij is intussen tijd 94 jaartjes jong geworden, om het zo maar eens anders te zeggen.
1: Hey!

Peter en Zrokkers, ook weer een van die platen uit de jaren 60. Was bij onze Noorderburen en hij maakte zelf de liedjes, was ook songwriter. En werd in de tijd in Nederland de allereerste rock'n'roll man die dit uitbracht.

Roy Black maakte samen met de 10-jarige Noorse Anita Hegeland deze plaat. In 1971 was dit een enorm succes en een tijdloze slager. En dit roept nog altijd jeugdsentiment op bij heel veel mensen. Zij staan op dit ogenblik op plaats 606, maar vorig jaar, ze zijn dus een beetje gezakt, was het op 480. En ze hebben deze plaat, ik heb het u net verteld, opgenomen, ook alweer in 1971. Waar is de tijd?

Jurgen Marcus was een Duitse slagerzanger en werd zelfs bijzonder populair in de jaren 70, ook in het Nederlandstalige gedeelte. De regio onder andere van ook, ja, heel boven, het bovenste gedeelte van onze noorderburen, zeg maar. Eine neue Liebe ist wenn ein neues Leben. En nog zoveel andere platen heeft die man in der tijd gemaakt. We zijn altijd te wachten, beste luisteraars, op een aantal mensen die zouden bellen naar ons voor te zeggen wie de hoogste inkomer gaat worden. En u kunt de bellen naar Elke op 03 219 17 27. En dadelijk in deel 2 gaan we nog verder met onze top 1000 hier bij onze enige unieke Radio Minerva. MUZIEK.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Zeg, schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaaf voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Meubelketen Weba is getroffen door een cyberaanval. Russische hackers hebben daar onder meer klantgegevens gestolen. Dat schrijft HLN. Je hoort technologie-expert Kenneth T.
9: Klanten van Weba die gaan er nu niks meer van merken, maar enkele dagen geleden werd de winkelketen getroffen door de Russisch sprekende criminele bende Kilin. Die heeft ondertussen de aanval opgeëist en ze hielden een tijd lang enkele computersystemen van Weba gegijzeld en konden dan ook persoonlijke gegevens stelen van klanten, zoals sommige namen, adressen en bestelgegevens.
8: Weba raadt zijn klanten aan om extra voorzichtig te zijn voor phishing. Wees dus alert als je verdachte e-mails of telefoons krijgt. Bij recyclagebedrijf Renewi verdwijnen mogelijk 91 banen bij de ruim 800 bedienden. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. Bij de arbeiders verdwijnen er geen banen. In totaal werken er in ons land ruim 2100 mensen voor Renewi. En in Oekraïne zijn 4 doden en 4 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Een drone sloeg in op een busje in Kherson in het zuiden van het land. Die stad wordt wel vaker aangevallen. In het begin van de oorlog hadden de Russen de macht in Kherson een tijdje overgenomen. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Het noodnummer 1722 is actief voor niet dringende stormschade. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk ook met onweer en 21 graden. En dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt dan droger met opklaringen bij een graad of 20.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03-230-59-39.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten.
13: Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij.
12: Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouderij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
15: En wel, Drobeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
14: En wat kost deze schatting?
15: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
16: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
17: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci Immobiep.
19: Aha. Minerva.
20: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
21: Ja, beste luisteraars, opnieuw welkom. Of als u nu pas afstemt, u luistert inderdaad naar onze playlist met de top 1000 van inderdaad onze enige unieke radio. We zijn dadelijk beland aan plaat 604, maar eerst hebben we nog wel enkele berichtjes, denk ik, voor jullie.
22: Verdwenen uit de Radio Minerva top 1000.

0: Dit waren Paul en Paula, zangduo uit Amerika. En in 1963, het best bekend eigenlijk door dit nummer, Hey Hey Paula. Verder uitgenodigd in de Howard Payne University om een test te doen. En werden ja, meteen wereldgoed bevonden dat dit gebeurde of dit lied geschikt was om opgenomen te worden. En dat werd met heel veel respons toen beantwoord.
1: Tell me, said the elephant. Tell me, brothers, if you can.

Deze kamaal is inderdaad afkomstig uit Australië, behaalde bij ons en in Nederland zeer ogen toppen met deze song. Het lied was eigenlijk een protest tegen de jacht op de olifanten in de tijd. Maar ja, dat is natuurlijk ook iets waar ieder zo'n beetje zijn gedacht op heeft, maar dit is wel degelijk een beetje correct, vind ik wel. Nog eventjes, beste mensen, we zouden graag eventjes van jullie weten wanneer u denkt dat de oogste nieuwkomer hier gaat binnenkomen. En u kunt daarvoor bellen naar Elke en u kent het nummer op 03 219 17 27.

op jonge leeftijd deed hij reeds optredens op diverse feesten. Vaak met zijn broer, weet je nog, Jules Cabas. Later op tv met het orkest van Francis B. kwam Oaklawn. Groeide op tot populaire zanger in de jaren einde 60. Heeft een dochter, ook wel iedereen bekend, Barbara, met een zeer schitterende stem ook alweer.

Een plaat die ik zelf bijzonder veel kom te draaien in een van mijn programma's op dinsdag of woensdag, waar ik zelf ja, bijzonder achter sta. Janet Jackson met Tell Her Johnny Say Goodbye. Vanaf, ja, vaak wordt hij aanzien met een plaat dat een trendsetter zou kunnen geweest zijn, of een tranentrekker met andere woorden. Groeide in de jaren 60 en 70 uit tot een zeer geliefde plakker waar men in de dansings kon op ja, verder gaan, zeg maar. Zelf vind ik dit, en ik herhaal dat, inderdaad een geweldige plaat. Ze zijn intussen tijd op plaats 601 blijven of gekomen, zeg maar, en vorige jaar stonden zij op 564.

Op plaats 600 even nou met niemand minder dan Nana Mouskouri, Griekse zangeres, geboren op Kreta, was ook actief als politica, verkocht meer dan 300 miljoen platen. Zij was altijd heel herkenbaar met haar zwarte bril en haar zuivere stemgeluid, zeg maar. Zingt ook nog in meerdere talen.

En we hebben hem al enkele keren gehoord in onze top 1000 hier bij onze radio. En dat zal waarschijnlijk nog wel enkele keren gebeuren. Hij staat momenteel op plaats 599 met Let Me Be Your My Teddy Bear. Wie zou het anders kunnen geweest zijn dan de King? Elvis Presley.

Dit is eigenlijk al een vrij hoge nieuwkomer. Kwam van nergens en staat nu op 598. Dan heb ik het hier over David Garrick. Kwam in de tijd uit Groot-Brittannië en geboren in Liverpool. En met een monsterhit startte eigenlijk zijn carrière. Als jonge tiener zong hij ook in een kerkkoor met zijn hele rustige stem. Inderdaad heb ik het hier over David Garrick.

Op plaats 597 staan zij, de broers Koen en Chris Wouters, startten in 1984 en groeiden uit tot een van de meest succesvolle bands hier bij ons land. En dit zowel in, bij onze, ik heb het u net gezegd, als bij onze noorderburen. Al wat zij maken, dat blijkt inderdaad van goud te zijn. Nog even belangrijk, beste mensen, u weet, we doen alle dagen van 's ochtends 8 uur tot 18 uur doen wij de top 1000 van onze Radio Minerva. Maar nu aanstaande zondag is het in onze feesttent de finale. En ik stel voor, weet u nu wat doen? En zeker dan nog, mensen, kom gerust naar onze feesttent en dan krijgt u daar de laatste liedjes te horen van die top 1000. Dat gaat echt wel de moeite zijn.

En ook weer zo iemand die inderdaad niet in de top 1000 stond met dit liedje. Van ergens op 596. Dan heb ik het hier over niemand minder dan Paul Anka. En ja, die man die had bijzonder veel succes. Schitterende zanger met andere woorden in de jaren 50. En ook reeds na, met zijn liedjes als Diana, Lolly Boy, Put Your Head on My Shoulder was het raak. Hij schreef ook de grote nummers voor anderen, zoals voor Frank Sinatra in der tijd.

Deze man stond inderdaad op plaats 594. En ja, ik moet u zeggen, beste mensen, met Spanisch Alem maakte hij bijzonder veel succes. Deze zanger, niemand minder dan Johnny Logan.

0: Dit was inderdaad Benny King met zijn Spanish Harlem op plaats 594. En we gaan naar 593. En dat doen we met Sam de Sam en de Fareos met Woolly Bully.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Op plaats 592 is het inderdaad Neil Diamond. Blijft toch een schitterende zanger op, ja, zeg maar. Heel veel zenders, altijd heel vaak te horen.

De laatste week is ook weer heel vaak te zien op televisie met 10 om te zien. En dan heb ik het hier over Willy Sommers op plaats 591. En vorig jaar was dat plaats 496. Als een leeuw in een kooi. Well,

0: think it's so lonely, baby, well, they're so lonely. They'll be so lonely, they could die.
1: En we hebben hem vandaag ook al meerdere keren mogen horen, deze Elvis Presley. En hij staat met deze schijf op plaats 590. En vorig jaar was het op plaats 417. En de plaat heeft hij opgenomen in 1956 ook alweer. En wat dit betreft loopt het zo, wat ons ja, hier aangaat, zo stilletjes aan naar het einde toe van deze persoonlijke playlist voor de top 1000. En dadelijk gaat onze collega Mark de Meijer, hier van mij, Mark Uitenhoven, excuseert, het van mij overnemen. En dan blijven er nog 2 uurtjes van die muziek van de top 1000.

En dit was nog eventjes eentje van Dave Berry op plaat 589 met zijn Strange Effect. Een plaat die hij heeft opgenomen in het jaar 1965. En zo, beste mensen, wat mijn deel betreft, in deze top 1000 zit het er weer helemaal op. En ik zou zeggen, blijf nog verder luisteren naar onze Radio Minerva. En ik zou zeggen, wat mezelf betreft, tot volgende week. En nog heel veel succes!

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen. Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Meubelketen Weba is getroffen door een cyberaanval. Russische hackers hebben daar onder meer klantgegevens gestolen. Dat schrijft HLN. Je hoort technologie-expert Kenneth T.
4: Klanten van Weba die gaan er nu niks meer van merken, maar enkele dagen geleden werd de winkelketen getroffen door de Russisch sprekende criminele bende Kilin. Die heeft ondertussen de aanval opgeëist en ze hielden een tijd lang enkele computersystemen van Weba gegijzeld en konden dan ook persoonlijke gegevens stelen van klanten, zoals sommige namen, adressen en bestelgegevens.
3: Weba raadt zijn klanten aan om extra voorzichtig te zijn voor phishing. Wees dus alert als je verdachte e-mails of telefoons krijgt. Meer dan de helft van de Vlaamse bestuurders houdt te weinig afstand tot hun voorligger. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. 1 op de 3 houdt zelfs minder dan een seconde afstand. Nochtans moet je vanaf juni volgend jaar minstens 2 seconden afstand houden. Je hoort hoofdcommissaris Christian Popelier.
5: Als je weet dat de reactietijd, puur de tijd die nodig is om te gaan reageren, 1 seconde is. En op een autosnelweg heeft men dan al 33 meter ruimte gebruikt. Dan is de 2 seconden regel eigenlijk 66 meter.
3: Het agentschap Wegen en Verkeer wil daarom extra sensibiliseren. Het lanceert daarom de nieuwe campagne Bumperkleven is voor bumperstickers. En dan nog een mijlpaal voor Stromae, want zijn hit Alors on Danse heeft nu meer dan 1 miljard streams op Spotify. Stromae treedt zo officieel toe tot de exclusieve Billions Club van Spotify. Amper 2 Belgische artiesten gingen hem voor. Gauthier met Somebody I Used to Know en DJ Lost Frequencies met Where Are You Now. Alors on Danse werd 16 jaar geleden uitgebracht. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer ook en 21 graden. En dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt droger met opklaringen bij een graad of 20.
6: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
7: Aha. Minerva.
8: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
9: De dag kan niet meer stuk. Het regent weer. We hebben een nieuwe prins en u luistert naar de top 1000 van Radio Minerva. Maar eerst zeer droevig nieuws, want van deze 3 nummers moeten we dit jaar afscheid nemen. Ik ben Mark Uitenhoven en ik loods u de komende 2 uur van 588 naar 561.
10: Verdwenen uit de Radio Minerva top 1000.

deze twee uur van de top 1000 van Radio Minerva meteen met een man die nog steeds zeer geliefd is bij ons luisterpubliek, Frankie Lane. Vond u op stack 588 met I Believe meteen de op 1 na oudste plaat uit het rijtje tot 6 uur, want hou u vast, I Believe kwam uit 1953. En Frankie Lane heette eigenlijk Francesco Paolo Lovecchio. En hij was goed voor 250 miljoen platen en hij werd 93.

0: 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit is de beste week voor jouw radio.
1: We trokken even onze Motown schuif open met de Supremes. Laatst was Diana Ross nog te gast op de Locustfeesten. 62 jaar geleden scoorde ze met haar twee collega's Mary Wilson en Florence Ballard een wereldhit met Baby Love op 587. Wilson en Ballard die zijn ondertussen overleden, maar Diana Ross is nog springlevend op haar 82ste. En toch nog even vermelden dat u altijd kan bellen met onze studio. Annie wacht op uw telefoontjes op 03-219-1727. U kan bijvoorbeeld raden wanneer we de hoogste nieuwe binnenkomer gaan draaien.

Toepasselijke plaat voor deze periode, want op 15 augustus vierden we in Antwerpen Moederdag. En Dave Barry bezong zijn Mama in een hit uit 1966. En dit is, als we goed kunnen tellen, 60 jaar geleden al. Hij komt van 971 en staat dit jaar op 586. En toch nog even vermelden dat Dave Barry ondertussen 85 jaar jong is en nog geregeld naar België komt, waar hij zich laat begeleiden door de Waasse covergroep The Romantics.

bent nog steeds luisteraar van onze onovertroffen top 1000. En die kan u beluisteren tot en met zondag, want dan is het de grote finale. 15 jaar van Connie van den Bos op 585. En deze lieve Hollandse chansonnière overleed al in 2002. En dat het niet altijd Sjaki van den Hoek moet zijn, bewijst ze met 15 jaar.

0: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.
1: Maar bent u even niet mee met al dat gecijfer, al die jaartallen en plaatsen in de top 1000? Surf dan naar onze website www.radiominerva.be. Daar wordt de lijst voortdurend aangevuld, plaat per plaat. Of u kan natuurlijk ook bellen met Annie 03-219-17-27. Broken Hearted Melody was van Sarah Vaughan.

haar bekendste hit en uit 59. Maar nog steeds vaak gedraaid en waar anders dan op Radio Minerva. Sarah Vaughan overleed in 1990 en was pas 66 jaar. En andere hits van haar waren Yesterday, Whatever Lola Wants en Misty.

Anneke Greunlo, die dacht nog met heel veel plezier terug aan Paradiso op 583. En zij zong dat nummer in 1962. En het stond, even kijken, 16 weken op nummer 1. En dat was een record dat tot in 2017 stand hield.

0: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
1: Toch nog even vermelden dat u altijd kan bellen naar onze studio op 03-219-1727 naar Annie, waar u bijvoorbeeld kan raden wanneer we de hoogste nieuwe binnenkomer gaan draaien. En daar hangt een mooie beloning aan vast. U luisterde naar I Can't Help Myself van Donnie Albert uit 1976. En eigenlijk ging het om een cover van The Four Tops uit 65. Maar Albert had er een dikke hit mee te pakken. Het is en blijft dan ook een aanstekelijk jukebox nummer. Hij staat ermee op 582.

Via een roze, onvergetelijk Frans chanson van Hoe kan het anders? De enige echte Edith Piaf uit 1947 om 16:31 bij Radio Minerva. Maar het blijft een onverwoestbaar nummer. En ik ben er zeker van, als wij in 2050 de top 1000 van Minerva uitzenden, zal La Vie en Rose er nog steeds in staan. Piaf werd pas 47 en ze ligt begraven op het Père Lachaise-kerkhof van Parijs. Hoera, we hebben een nieuwkomer!

inderdaad een nieuwkomer. Maar de plaat is natuurlijk niet zo nieuw. 24 Hours from Tulsa van Gene Pitney komt binnen op 580. En de plaat vertelt het verhaal van een man die onderweg is naar huis langs een tankstation stopt en een coup de foudre beleeft met een dame. Hij is er zo van onder de voet dat hij zijn vrouw schrijft dat hij daar blijft en niet meer naar huis komt. Het zal uw echtgenoot maar wezen. Heel veel echte popplaten uit de jaren 70 en 80 zal je niet vinden in onze top 1000, maar af en toe bevestigt de uitzondering de regel. 10cc stond er trouwens ook vorig jaar al in, met I'm Not In Love. En deze zwoele, zweverige plaat komt van 398 en daalt naar 579. De plaat duurt 5 minuten en 57 seconden, dus ik zet mijn wekker en ben zo bij u terug.

Voilà, 10cc, I'm not in love en ik ben weer klaar wakker. Als u het fijn vindt om deze top 1000, als u het fijn vindt en leuk vindt dat u luistert naar deze top 1000, kan u altijd een bericht plaatsen op onze website in ons gastenboek www.radiominerva.be. En even kijken wie we nu hebben op 578, Rita Maas.

was Just a Dream Ago, een Amerikaanse jazzzangeres. Een nummer dat je enkel nog bij Radio Minerva hoort. En de luisteraars kunnen dit blijkbaar wel appreciëren. Just a Dream Ago was haar enige bekende hit. En Moss werd, hou u vast, 97 jaar

Loved before, en dat geldt vooral voor de ene helft van het gelegenheidsduo Julio Iglesias en Willie Nelson. Van Willie Nelson weet ik zijn voorkeuren zo niet, maar de Jules uit Spanje blijkt af en toe wel een groen blaadje te lusten. Toepasselijk nummer op 577. En dit is Brian Hyland.

Haar bikini was zo klein dat ze niet uit het verkleedhokje durfde te komen, terwijl al die hitsige jongens ongeduldig stonden te wachten. We hadden er willen bij zijn. Brian Hyland was dat. En hij staat ondertussen op 576, komende van 328. Zo is het. We hebben nog een nieuwkomer, Motown uit België.

The Way to Heart van Soul Sister, de op 1 na recentste plaat uit de 2 uurtjes top 1000 tussen 4 en 6. En het was een internationale hit van Soul Sister uit 1988. En zoals ik al gezegd had, op een Motown leest geschoeid. Hij kon binnen op 575. De laatste van mijn eerste uur top 1000 is voor Trini Lopez. Hij maakte altijd rare geluidjes en dat is niet anders voor deze Lemon Tree uit 1965. De citroenen zijn na dik 60 jaar al rijp voor de pluk. Tot zo voor deel 2.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra om de zomer uit te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha.
4: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: De Europese Unie zal ons land blijven helpen om de brand in de Hoge Venen te blussen, zolang dat nodig is. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd tijdens een persconferentie. Quintin ontkende ook dat ons land een tekort aan eigen middelen heeft. Nochtans waarschuwden verschillende rapporten ons daarvoor. Je hoort Quintin.
6: We hebben honderden mensen op de grond, met vele materialen op de grond. Zoals brandweer, federale politie, onze defensie, de civiele bescherming. En ook een hele grote steun van onze boeren. Die zijn gekomen met vele tractors. Ook met de arro van de federale politie en met de panter van de defensie. Om het terrein zo wet mogelijk te maken.
5: Op dit moment krijgt ons land hulp van Noorwegen, Duitsland, Nederland en Zweden. Ja, en intussen mogen de inwoners van Butgenbach en de Duitse grensstad Monschau terug naar huis. Dat melden de hulpdiensten. In totaal werden zaterdag zo'n 650 mensen geëvacueerd. Het opvangcentrum in Malmedy blijft wel open voor wie daar zou willen blijven. En er komt opnieuw verzet tegen het nieuwe stadion van Club Brugge. 6 mensen gaan in cassatie tegen de omgevingsvergunning die in juli werd uitgereikt. De Brugse schepen van ruimtelijke planning Matthijs Goderis reageert.
7: In de cassatieprocedure zal de Raad van State eigenlijk niet opnieuw kijken naar de inhoud van het dossier, maar gaat eigenlijk louter gaan controleren of dat de regels allemaal correct zijn toegepast, of dat de procedures juist zijn gevoerd. En dat cassatieberoep, dat heeft ook geen schorsende werking. Er is eigenlijk juridisch geen enkel beletsel om de werken nu verder te zetten of aan te vatten tijdens de behandeling van deze procedure.
5: Dit najaar moeten de werken van start gaan. In totaal is er in het nieuwe stadion van Club plaats voor 40.000 mensen. De NAVO is voorbereid op aanvallen met Iraanse raketten. Dat laat het weten in een reactie op de Iraanse dreiging eerder vandaag. Volgens de Amerikaanse krant The Financial Times overweegt Iran om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als de VS zijn aanvallen op Iran opvoert. Defensie-expert Roger Hoesse.
8: Ik denk dat we dit Iraanse dreigement niet al te ernstig moeten nemen. Dus eerder een politiek signaal dan een militaire dreiging, in de zin dat Iran hiermee druk wil uitoefenen op Europa en Europa wil waarschuwen dat het zich afzijdig moet houden en op zijn beurt ook druk moet uitoefenen op president Trump om de oorlog te beëindigen.
5: Gisteren liep een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS af. Ze onderhandelen daar ook niet meer. En sport, de Mexicaan Isaac Del Toro heeft de eerste rit in de Ronde van Duitsland gewonnen. Een proloog van iets meer dan 2 kilometer. Del Toro was amper 1 seconde sneller dan de Fransman Paul Magnier. Onze landgenoot Laurens Rijks werd derde. Del Toro is uiteraard ook de eerste leider. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Het noodnummer 1722 is actief voor niet dringende stormschade. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk ook met onweer en 21 graden. En dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt dan droger met opklaringen bij een graad of 20.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
12: Zeg, Josephine, zijn dat dan knieën die zo kroken en piepen?
13: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
12: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook een kinesist?
12: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
14: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
15: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci Imobiep.
17: Aha. Minerva.
18: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
19: Opnieuw welkom voor dit laatste uurtje van onze top 1000 voor deze woensdag 19 augustus. En u kan nog altijd bellen tot 6 uur op 03 219 17 27. Ik loods u van 573 naar 561. Maar eerst dit nog.
20: Verdwenen uit de Radio Minerva top 1000.
21: Laat me maar.

7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. I can see clearly now, the rain is gone. Dit is de beste week voor jouw radio. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.

0: duizend favorieten.
1: Peter Sarsgaard stond op 573. Hij kwam uit een muzikale familie. Zijn broer Robin Sarsgaard scoorde in dezelfde periode in rond de eind jaren 60 twee hits: My Resistance Is Low en Let's Fall in Love. En broer Richard Sarsgaard veranderde zijn naam in Eden Kane en was een tieneridool voor de Beatles kwamen. Hij had onder meer hits met Forget Me Not. Maar deze Peter Sarsgaard had een wereldhit te pakken met Where Do You Go To My Lovely? En die hoorde u zo net op 573. En hij kwam van, even kijken, 662. En dit is meneer Barry Manilow.

U luistert nog steeds naar de top 1000 van Radio Minerva. En die duurt nog tot en met zondag. Captain and Tennille was een duo met een paar hits in de jaren 70. En dit was er één van. Do it to me one more time. Of vrij vertaald, één keer is geen keer. Ze stonden op 571.

570, Zeiger en Evans, One Hit Wonders, want ze hadden maar één hit. En het was een protestsong ten tijde van het Woodstock Festival. 25 is nog ver af, maar de song blijft wel verbazend actueel. Zeiger is er niet meer, Evans nog wel, maar zijn voorspellingen kwamen bijna allemaal uit.

absolute lieveling van onze Radio Minerva-luisteraars. Ze werd onlangs 99 jaar. Jo Leemans mag daarom niet ontbreken in onze top 1000. De Vlaamse Doris Day, weet u wel, staat op 569 en stijgt zowaar naar 684 met haar handelsdaalt. Stijgt zowaar van 684, zo klopt het, met haar handelsmerk Serra Serra. Wat zijn moet, dat zal zo zijn.

Salvatore Adamo, om half zes bij Radio Minerva. We hebben dus nog een half uurtje top 1000 voor de boeg. En dit was inderdaad Salvatore Adamo met Une mèche de cheveux uit 1969. Adamo is ondertussen 82, treedt nog op en is met 100 miljoen verkochte platen de best verkopende Belgische artiest aller tijden. Chapeau!

Onze luisteraars hebben duidelijk goede smaak, want, en dat hebben wij altijd geweten, want I Will Follow Him van Little Peggy March stijgt van 940 naar 567. De plaat kwam uit in 1963 en was eerst een instrumentaal nummer van Franck Purcell uit 1961. En daarna was het Chariot van Petula Clark.

Van Summertime bestaan 3106 versies. En dit was er eentje van Ella Fitzgerald en Louis Armstrong uit 1956. Ze stijgen van 827 naar 566. Maar we moeten voortmaken, want er volgen nog 5 nummers voor 6 uur.

Lucille Starr, artiestennaam van Lucille Marie Raymond de Savoie. Ze was een Franstalige Canadese en ze was zangeres en songwriter. En ze was ook tevens bedreven in het jodelen, maar gelukkig bleven we ditmaal daarvan gespaard. Om 17:42 zijn dit de Carpenters. MUZIEK

Karen en Richard Carpenter waren wereldberoemd met hun zoetgevoelige liedjes. En Close to You was er één van. Het kwam uit 1970, maar de song was ouder, uit 1963. En de eerste die dat opnam was Richard Chamberlain. U wel bekend als Dr. Kildare en ook van de Doornvogels. Dames, herinnert u hem nog? Maar hij staat er niet in, de Carpenters wel. Karen werd amper 32 jaar en overleed aan anorexia.

The Three Degrees uit 1973 met Dirty Old Man, of vrij vertaald vies oud mannetje. Maar dat bekt natuurlijk niet zo vlotjes als Dirty Old Man. The Three Degrees treden nog op, al zijn ze nu zelf al ladies van in de 70. En zijn ze ondertussen ook al een paar keren van samenstelling veranderd. Maar het blijft een oersterke song op 563. Hebben we nog twee nummers voor de boeg en we gaan nog even flink de beuk ingooien.

Hij zat te dromen of ze zou komen. Frans Bauer op 562 en de voorlaatste uit het lijstje van de top 1000 voor deze woensdag 19 augustus. We hebben nog één nummer voor de boeg. The Pebbles, een stukje belpop uit 1968 met Seven Horses in the Sky.

Zo, mijn bijdrage zit erop. Ze zijn weer verdiend. Ik wens u nog heel veel luistergenot met de rest van de Top 1000. Want het wordt steeds spannender naar de grote ontknoping toe op zondag. Wie staat er op nummer 1? Ik zou en mag het niet weten. Top Secret. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een mooie Top 1000 van. Tot een volgende keer.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaaf voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè.
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè.
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
6: De Europese Unie zal ons land blijven helpen om de brand in de Hoge Venen te blussen, zolang dat nodig is. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd tijdens een persconferentie. Quintin ontkende ook dat ons land een tekort aan eigen middelen heeft. Nochtans waarschuwden verschillende rapporten ons daarvoor. Je hoort Quintin.
7: We hebben honderden mensen op de grond, met vele materialen op de grond. Zoals brandweer, federale politie, onze defensie, de civiele bescherming. En ook een hele grote steun van onze boeren. Die zijn gekomen met vele, vele tractors. Ook met de arro van de federale politie en met de panter van de defensie. Om het terrein zo wet mogelijk te maken.
6: Op dit moment krijgt ons land hulp van Noorwegen, Duitsland, Nederland en Zweden. En intussen mogen de inwoners van Butgenbach en de Duitse grensstad Monschau terug naar huis, dat melden de hulpdiensten. In totaal werden zaterdag zo'n 650 mensen geëvacueerd. Het opvangcentrum in Malmö die blijft wel open voor wie daar zou willen blijven. Er komt opnieuw verzet tegen het nieuwe stadion van Club Brugge. 6 mensen gaan in cassatie tegen de omgevingsvergunning die in juli werd uitgereikt. De Brugse schepen van ruimtelijke planning Matthijs Goderis reageert.
8: In de cassatieprocedure zal de Raad van State eigenlijk niet opnieuw kijken naar de inhoud van het dossier, maar gaat eigenlijk louter gaan controleren of dat de regels allemaal correct zijn toegepast, of dat de procedures juist zijn gevoerd. En dat cassatieberoep, dat heeft ook geen schorsende werking. Er is eigenlijk juridisch geen enkel beletsel om de werken nu verder te zetten of aan te vatten tijdens de behandeling van deze procedure.
6: Dit najaar moeten de werken van start gaan. In totaal is er in het nieuwe stadion van Club plaats voor 40.000 mensen. De NAVO is voorbereid op aanvallen met Iraanse raketten. Dat laat het weten in een reactie op de Iraanse dreiging eerder vandaag. Volgens de Amerikaanse krant The Financial Times overweegt Iran om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als de VS zijn aanvallen op Iran opvoert. Defensie-expert Roger Hoese.
9: Ik denk dat we dit Iraanse dreigement niet al te ernstig moeten nemen. Het is eerder een politiek signaal dan een militaire dreiging, in de zin dat Iran hiermee druk wil uitoefenen op Europa. En Europa wil waarschuwen dat het zich afzijdig moet houden en op zijn beurt ook druk moet uitoefenen op president Trump om de oorlog te beëindigen.
6: Gisteren liep een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS af. Ze onderhandelen ook niet meer. En sport, de Italiaan Jonathan Milan heeft de eerste rit in de Renewi Tour gewonnen. Milan was de snelste in de massasprint. Hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoot Tim Merlier werd derde. Milan is ook meteen de eerste leider. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.
10: Schatke, wanneer gode dat licht in de badkamer is repareren,
11: ja,
10: zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
11: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
10: 0485-54-87-85.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
13: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Nooboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Nooboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
15: Zie je, Robert, ik heb vanochtend maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
14: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
16: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
15: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza. En ga me misschien mee, als je braaf bent. Dat is toch een filodie van mij, hè?
17: Robert, de expert, nul draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
18: Aha, Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Zeg maar één.
3: Wat is er, Jos?
4: Je is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
3: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
3: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
3: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Tijdens de flitsmarathon bijna 2 weken geleden reden bijna 50.000 bestuurders te snel. Dat is iets meer dan 3% van alle gecontroleerde bestuurders. Of ongeveer evenveel als bij de vorige flitsmarathon in april. Dat blijkt allemaal uit cijfers van de federale politie. Vooral bij de extra mobiele flitstoestellen werden mensen betrapt. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
8: We zien opnieuw een verschil tussen de mensen die betrapt zijn of geregistreerd zijn door vaste camera's of trajectcontroles. Dat percentage ligt redelijk laag, minder dan 1%. En daarnaast hebben we de mensen die betrapt zijn door mobiele ploegen, dus waar men het niet verwacht. En dan zitten we aan 7%, iets meer dan 7%.
7: Opvallend, de politie betrapte in Desselbergen ook iemand die 127 km per uur reed in een zone waar je maar 50 mag. De brandweerman van 50 die vorige week vrijdag stierf bij een dubbele gasexplosie in Brussel, krijgt een staatsbegrafenis. Volgende week maandag wordt hij begraven in de basiliek van Koekelberg om 11 uur. Dat heeft de minister-president van Brussel bekendgemaakt. Bij die ontploffing raakten ook nog 3 anderen gewond. Zij zijn intussen buiten levensgevaar. Het arbeidsauditoraat onderzoekt nog wat er daarnet is gebeurd. De Europese Unie zal ons land blijven helpen om de brand in de Hoge Venen te blussen, zolang dat nodig is. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd tijdens een persconferentie. Quintin ontkende ook dat ons land een tekort aan eigen middelen heeft. Nochtans waarschuwden verschillende rapporten ons daarvoor. Je hoort Quintin.
9: We hebben honderden mensen op de grond, met vele materialen op de grond. Zoals brandweer, federale politie, onze defensie, de civiele bescherming. En ook een hele grote steun van onze boeren. Die zijn gekomen met vele tractors. Ook met de arro van de federale politie en met de panter van de defensie. Om het terrein zo wit mogelijk te maken.
7: Op dit moment krijgt ons land hulp van Noorwegen, Duitsland, Nederland en Zweden. Intussen mogen de inwoners van Büttgenbach en de Duitse grensstad Monschau terug naar huis, dat melden de hulpdiensten. In totaal werden zaterdag zo'n 650 mensen geëvacueerd. Het opvangcentrum in Malmö die blijft wel open, voor wie daar zou willen blijven. En sport, de Italiaan Jonathan Milan heeft de eerste etappe in de Renui Tour gewonnen. Milan was de beste in de massaspurt. Hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoot Tim Erlier werd derde. Milan is ook meteen de eerste leider. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: Tijdens de flitsmarathon bijna 2 weken geleden reden bijna 50.000 bestuurders te snel. Dat is iets meer dan 3% van alle gecontroleerde bestuurders, of evenveel ongeveer als bij de vorige flitsmarathon in april. Dat blijkt allemaal uit cijfers van de federale politie. Vooral bij de extra mobiele flitstoestellen werden mensen betrapt. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
3: We zien opnieuw een verschil tussen de mensen die betrapt zijn of geregistreerd zijn door vaste camera's of trajectcontroles. Dat percentage ligt redelijk laag, minder dan 1%. En daarnaast hebben we de mensen die betrapt zijn door mobiele ploegen, dus waar men het niet verwacht. En dan zitten we aan 7%, iets meer dan 7%.
2: Opvallend, de politie betrapte in Desselbergen ook iemand die 127 km per uur reed in een zone waar je maar 50 mag. De brandweerman van 50 die vorige week vrijdag stierf bij een dubbele gasexplosie in Brussel, krijgt een staatsbegrafenis. Volgende week maandag wordt hij begraven in de basiliek van Koekelberg om 11 uur. Dat heeft de minister-president van Brussel bekendgemaakt. Bij die ontploffing raakten ook nog 3 anderen gewond. Zij zijn intussen wel buiten levensgevaar. Het Arbeidsauditoraat onderzoekt nog wat er net is gebeurd. En een van de 8 vicevoorzitters van de Wereldvoetbalbond FIFA trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Dat schrijft hij in een open brief. In die brief schrijft hij dat hij het vertrouwen in Infantino verloren heeft. Onder meer door gebeurtenissen op het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. De man heeft ook kritiek op het plan van Infantino om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Eerder had de UEFA ook al om het ontslag van Infantino gevraagd. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. En ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Limburg zijn 6 politieagenten aangevallen tijdens hun werk. Het gaat om 3 verschillende incidenten met inspecteurs van de politiezone Limburg-regio Hoofdstad. 3 agenten zijn zelfs tijdelijk werkonbekwaam. Je hoort Doreen Baans van de politie Limburg-regio Hoofdstad.
3: Meestal ging het over weerspannigheid, dus bij een controle, bij een agressie, personen die zich gingen verzetten. Er was zelfs een 16-jarige verdachte bij. En in het laatste geval werden onze collega's zelfs aangevallen door een persoon. Ze kregen een kniestoot en een slag in het aangezicht. Dus dat gaat toch wel om vrij ernstige feiten.
2: Sinds begin dit jaar werden al 22 PV's opgesteld daar voor agressie tegen politie-inspecteurs. In de buurt van Madrid in Spanje is opnieuw brand uitgebroken. Zo'n 3500 mensen werden al geëvacueerd. In totaal zetten de hulpdiensten 9 blusvliegtuigen in om die brand te blussen. Vorige maand werd dezelfde regio ook al geteisterd door zware bosbranden. Toen ging er bijna 27.000 hectare natuur in de vlammen op. En een van de 8 vicevoorzitters van Wereldvoetbalbond FIFA trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Dat schrijft hij in een open brief. In die brief schrijft hij dat hij het vertrouwen in Infantino verloren heeft. Onder meer door gebeurtenissen op het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. De man heeft ook kritiek op het plan van Infantino om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Eerder had de UEFA ook al om het ontslag van Infantino gevraagd. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De gouverneur van Luik waarschuwt voor te weinig brandweerlieden in de Hoge Venen. Hij roept werkgevers met vrijwillige brandweermensen daarom op om solidair te zijn, zodat zij kunnen helpen bij de bluswerken in de Hoge Venen. Die brand is wel onder controle, maar er zijn nog altijd veel brandweermensen en vrijwilligers nodig. Heel wat teams moeten ook afgelost worden. De gemeente Lennik in Vlaams-Brabant spant een rechtszaak aan tegen de Belgische staat. Aanleiding is een vliegroute van Brussels Airport, Zaventem, die de afgelopen maanden steeds vaker wordt gebruikt. Volgens het gemeentebestuur is het aantal vluchten boven Lennik daardoor fors toegenomen. Je hoort de burgemeester Irina de Knop.
3: De mensen klagen vooral van geluidsoverlast. En mocht dat nu nog enkel overdag zijn, maar het gaat ook over vrachtvliegtuigen die 's nachts ook overvliegen. Dus het is een en-en verhaal. Ja, heel impactvol. Het is alsof je ineens van dag 1 op dag 2 een autostrade naast jou hebt lopen. Dat is natuurlijk wel een heel grote impact.
2: De gemeente wil wel blijven onderhandelen met de overheid. In Limburg zijn 6 politieagenten aangevallen tijdens hun werk. Het gaat om 3 verschillende incidenten met inspecteurs van de politiezone Limburg-regio-hoofdstad. 3 agenten zijn zelfs tijdelijk werkonbekwaam. Je hoort Doreen Baans van de politie Limburg-regio-hoofdstad.
4: Meestal ging het over weerspannigheid, dus bij een controle, bij een agressie, personen die zich gingen verzetten. Er was zelfs 1 16-jarige verdachte bij. En in het laatste geval werden onze collega's zelfs aangevallen door een persoon. Ze kregen een kniestoot en een slag in het aangezicht. Dus dat gaat toch wel om vrij ernstige feiten.
2: Sinds begin dit jaar werden al 22 PV's opgesteld voor agressie tegen politieinspecteurs daar. In de buurt van Madrid in Spanje is opnieuw brand uitgebroken. Zo'n 3500 mensen werden al geëvacueerd. In totaal zetten de hulpdiensten 9 blusvliegtuigen in om die brand te blussen. Vorige maand werd dezelfde regio ook al geteisterd door zware bosbranden. Toen ging er bijna 27.000 hectare natuur in vlammen op. En bij een Israëlische aanval op een politiecommissariaat in de Gazastrook zijn 7 doden gevallen. 22 anderen raakten gewond. Dat bevestigt een ziekenhuis daar in de buurt. Meer informatie is er voorlopig niet. Israël zelf heeft nog niet gereageerd op de aanval. Sinds oktober vorig jaar geldt er een wapenstilstand, maar daar houdt Israël zich dus niet aan. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.
5: De Nachtwacht. Elke woensdagavond van 10 tot 12 uur. Programma voor mensen die niet kunnen, willen of mogen slapen.

nostalgische muziek om te vergeten, romantische muziek om te genieten en af en toe een prikkelplaat om wakker te blijven.

Nachtwacht op Radio Minerva. Mensen amuseren die zich goed voelen. Mensen troosten die zich minder goed voelen. Gewoon met z'n allen klaar zijn. Want om 12 uur wordt voor iedereen morgen vandaag.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de nachtwacht op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoeter. En er moet iets van mijn hart. We zien al meer dan een week brandweermannen in vuurzieën bezig. Dat is telosofie. Dat is ver van ons bed. Als je dan 's morgens wakker wordt en er stonden niet eens 6 brandweerwagens voor uw deur, dan gaat de poopje open en dicht, want dan is het ineens niet meer ver van mijn bed. Die brandweermannen die waren hier op een paar minuten. Binnen een nik en een flik was die hun materiaal uitgerold, die hun installaties opgesteld, vuur of geen vuur, die vlogen op binnen en die hebben dat probleem opgelost. Dus aan alle brandweerleden, 2 woorden. 1. Respect. 2. Dank u.

Voices van Vangelis. En als je nou denkt waar hij het diena weer uitgaat, wel. Het volgende liedje ga je zeker kennen. Want dat is ook een compositie van hem. Rain and Tears. En de stem, ja, die herkende zonder twijfel Demis Roussos.

Rain and Tears van Aphrodite's Child. En als je naar hoesting het vries vult te pleiten, hè, dan luisterde nog niets. Dan heb je elke dag wel een reden om een paar traantjes te laten. Seven Tears van de Goombay Dance Band.

Seven Tears van de Gombway Dance Band. Als je nou denkt, jammer, ik heb genoeg geblit, en wel, dan zet een schoon muziekje van Radio Minerva op. En dan drogen alle traantjes op. Let the music heal your soul van de Bravo All-Stars.

Let the music heal your soul van de Bravo All Stars. Muziek, dat is het ongelooflijk. Hè? Het is heel dikwijls zo, als je een plotje draait, dat er mensen zo met een popeke beginnen te zweren, met hun vingertjes beginnen te knipperen. Er zijn er zelfs die beginnen te fluiten, gelijk een kanarenpietje. Gelijk als Fick de Moon. Ja, let's face the music and dance.

Let's talk about Love van Helen Shapiro. Je zei gelijk, hè? Als je geen niks gezinnig kunt zeggen, dan begin je over leven te klappen. Zo. Gelijk is Anita Harris. Als je wat je verveelt, begint mekaar geren te zingen. Dus de avond zo voorbij.

Take That Look of Your Face van Marty Webb. Ja, ik weet dat van horen zeggen. Als je met een vrouw iets romantisch onttoont, begint alsjeblieft geen grimassen te trekken, want ze raken niet helemaal van slag. En dan ze de beste geschoen muziekken opzet, dat ze terug met hun voetjes op de grond komen. Over Valley and Mountain van Vangelis.

0: I honestly love you van René Vroeger. Ik vind die zo goed dat je gewoon nog een tweede leken mag zingen. If I don't have you.
1: Aha, aha, aha. Minerva.

If I don't have you van René Vroeger. Dat is onsterfelijke muziek, als je het mij vraagt. Ik heb er nog eentje voor de romantische zielen. Inamorata van Jackie James.

It must be him van Vicky Carr. Lieve meisjes, sterke jongens, het eerste uur zit er bijna op. Als je nog tijd en goesting hebt, zal ik er nog een tweede uur aan braaien. Want ik heb nog een heel schoon leken dat in mij opkomt. In meer klinkt een lied door het orkest van James Last. Tot straks na het nieuws.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op het WK hockey in eigen land hebben onze Belgische mannen hun derde en laatste groepswedstrijd gewonnen. Het werd 5-3 tegen Maleisië, onder meer dankzij 4 doelpunten van Tom Boom.
3: Heel tevreden met de 4 goals. Maar ik denk toch dat als we helemaal lucide zijn, ja, het moest gewoon nog beter. Veel te weinig kansen gemist, te weinig gecreëerd. En van weinig kansen van Maleisië kunnen ze heel veel scoren. Dus in die punten moeten we echt beter gaan doen in de volgende wedstrijden.
2: De Red Lions eindigen zo tweede in hun groep en stoten door naar de volgende ronde. Daarin zitten ze onder meer in een groep met Australië en Duitsland. Spanje en Ierland strijden morgen voor de laatste plek in die groep. In de regio rond Malmedy in de provincie Luik heeft het onweer voor wateroverlast gezorgd. In totaal moest de brandweer een 10-tal keer uitrukken, onder meer voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. Voor de brand in de Hoge Venen was die regen meer dan welkom, maar het heeft dus wel voor andere problemen gezorgd. En ook in Bulingen in de provincie Luik zorgde het onweer voor stevige schade. Een windhoos heeft daar een huis volledig verwoest. De bewoner was gelukkig niet thuis, maar zijn woning is wel onbewoonbaar verklaard, dat zegt de burgemeester. Verschillende wegen zijn ook afgesloten door omgewaaide bomen. Vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag wel droog bij zo'n 21 graden.

De nachtwacht op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoeter. Professor sans papier in de romantica. De nachtwacht, strelende muziek voor eenzame harten en tintelende liefdeszielen. Muziek met liefde gedraaid. Luister met verstand en nog veel meer creatief verlangen.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de Nachtwacht op Radio Minerva. En we begonnen met De Celts, een compositie van Enya. Ja, ik vind dat een schoon plaat. Ik kon hier geen lelijke platen draaien, want dat komt een beetje zekerlijk over, veronderstel ik. Weet je wat ik het schoonste moment vind van de dag? 'S morgens, als ik mijn oogjes open doe en ik zie die eerste zonnestraal. Dat doet me denken om mijn eerste liefje. Tintelfris, vang dat licht van Karel Gott.

One Way Wind van de Cats. Ja, dat hebben de pompiertjes niet zo geren. En als het zo in het weer is, een windje af en toe, dat kan goed doen. Maar we zijn voorbij de 11 van augustus en ik ben om te aftellen. Met kerstmis. Dat vind ik een zalige periode. Balkjes in de saus en balkjes in de boom. Ja, we zijn er bijna. Almost There van Andy Williams.

Stand By Me van Ben E. King. Dat is een internationale ster. Hè? Ik heb een Vlaamse ster. Bobby Prins. Ik vind die prachtig. Alleen spijtig voor hem dat hij in zo'n klein landje moest zingen. Hè? Santa Maria.

With These Hands van Tom Jones. Ik heb nog een favorietje. Sarah Brightman. Ja, sorry. DJ's hebben hun favorietjes. Wij zijn ook maar mensen, hè? Ik bedoel, op de radio draaien wij muziek. En thuis draaien wij mayonaise voor bij ons frietjes. Wij zijn gewoon mensen.

La Califa van Ennio Morricone. Dat is een zacht muziekskennen. En dat is nodig. Want namelijk een heel speciaal lied van Rob de Nijs. Zo zal het zijn. Door Gommanore van recht opstaan. En ik wil elk woord van die tekst gehoord en beluisterd hebben. Geniet er ook maar eens van.

Un adieu, un revoir van Alain Morisseau en Sweet People. Die en Alain Morisseau onderschat die niet. Die en heeft ook schoon instrumentale muziek. Deze bijvoorbeeld, Le Saint Laurent.

The Living Years van Mike and the Mechanics. Het volgende liedje vind ik ook schoon. Baby, I Miss You van Chris Norman. Iemand missen. Hoe komt dat eigenlijk? En wel, volgens mij is dat heel simpel. Dat is menselijk, omdat wij een geheugen hebben. Moesten wij geen geheugen hebben, zou wij niemand niet missen. Zou er veel meer gelukkiger mensen zijn.

Baby, I Miss You van Chris Norman. Ja, we gaan naar het einde van het programma. Ik vind dat altijd heel triestig zijn. Oh ja, dat is zeker. 12 uur sluiten ze die spreektoot er hier af. Dan zit ik weer een heel week in ontbering van levensvreugde. Nee, trek het toch niet aan. Ik zal het wel doorkomen. Ik heb mijn teddybeer hier al op mijn schoot gezet. Ik kon ze beet voor hun verhaaltjes voorlezen. En die lustert altijd, heel aandachtig, met zijn ogen heel ver open gesperd. Is een goeie student. The Power of Goodbye van Madonna. 1001 maal dank voor het luisteren.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op het WK Hockey in eigen land hebben onze Belgische mannen hun derde en laatste groepswedstrijd gewonnen. Het werd 5-3 tegen Maleisië, onder meer dankzij 4 doelpunten van Tom Boon.
3: Heel tevreden met de 4 goals, maar ik denk toch dat als we helemaal lucide zijn, ja, het moest gewoon nog beter. Veel te weinig kansen gemist, te weinig gecreëerd. En van weinig kansen van Maleisië kunnen ze heel veel scoren. Dus in die punten moeten we echt beter gaan doen in de volgende wedstrijden.
2: De Red Lions eindigen dus tweede in hun groep en stoten door naar de volgende ronde. Daarin zitten ze onder meer in een groep met Australië en Duitsland. Spanje en Ierland strijden morgen voor de laatste plek in die groep. In de regio rond Malmedy in de provincie Luik heeft het onweer voor wateroverlast gezorgd. In totaal moest de brandweer een 10-tal keer uitrukken, onder meer voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. Voor de brand in de Hoge Venen was die regen meer dan welkom, maar het heeft dus ook voor andere problemen gezorgd. En rode duivel Diego Moreira gaat bij AC Milan voetballen. Dat maakte de Italiaanse ploeg bekend op zijn sociale media. Hij tekent er een contract tot 2031. Moreira speelde de afgelopen 2 jaar bij Strasbourg in Frankrijk. Hij scoorde er 7 keer en gaf 16 assists in 76 wedstrijden. In totaal betaalde Milan zo'n 45 miljoen euro voor hem. Vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.